MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.

zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere

Straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

kerstmis in Antwerpen. S'avonds laat, overal lichtjes, een kerststal, allemaal mensen op straat. Ik zie hoe dat iedereen met zijn cadeau gesloopt. En een vrouwke

voor mij echt waar. Als je in tand waarop iemand hoort zeggen, een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Kerstmis in Antwerpen, een ballonnetje, een piek, een verseerde vitrine en wat stemmingsmuziek. Want die

kerstfeest en een gelukkig neefjaar. Radio Apeldoorn. Overal ter wereld via onze website. rtv-apeldoorn.nl

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn.

0: iets te melden voor radio of tv? redactie@rtv-apeldoorn.nl.
1: Up in the morning,

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft dit incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Bruimstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft dit incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook offensieve vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie, vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Ze hebben geen enkel risico genomen en zetten de omliggende straten af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. En een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium toch ineens te ademen. Dit bizarre verhaal gebeurde op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Nadat medewerkers van het ziekenhuis de ontdekking deden, is het jongetje met spoed per helikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Hij heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt-het-vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de 8e finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. De frustratie zit diep vanwege een cruciaal moment vlak voor de beslissing. Egypte claimde een strafschop na een vermeende overtreding, maar de arbitrage wilde daar niets van weten. In de tegenaanval die volgde sloeg Argentinië genadeloos toe en heeft de wedstrijd beslist. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 Zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 Zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Arno, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk weer de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we doen? 7 juli, deze matinee, het eerste uur. We gaan praten met Ellen Kaal, want ze komt hier naar de studio. En we gaan het hebben over werkleerbedrijf Lucrato. Daar is natuurlijk altijd wat te doen en ja, daar willen we alles van weten. En dan gaan we het ook hebben over Kids at the Park Zuidbroek 2026. Een dag vol plezier. En dat is zaterdag 11 juli. Dan zijn er allerlei dingen te doen in dat park. Er komen ja, lekkere hapjes. Je kunt van alles doen. Je kunt spelen. Je kunt nou ja, gewoon genieten. Van alles genieten. En we gaan er naar luisteren wat er allemaal te doen is. We hebben natuurlijk ook heel veel muziek klaarstaan. En nu Bloem met Even aan mijn moeder vragen.

Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli staat het Albatros-terrein weer in het teken van Zomerfeest Uggelen. Met bekende artiesten, de populaire dorpenstrijd en een gezellige familiedag biedt het evenement 3 dagen lang vermaak voor jong en oud. Voor meer informatie en tickets kan je naar meer informatie en tickets via www.zomerfeestuggelen.nl.

0: Melba Moore met This Is It uit 1976. En daarvoor Praise Cat, Shined On Me. En in die tussentijd dat wij naar de muziek hebben geluisterd... is het hier alweer gezellig geworden in de studio. Want Ellen Kaal die is er aangeschoven. Goedemiddag.
1: Van, hallo, goedemiddag.
0: Werkleerbedrijf Lucrato, zoals iedere maand eigenlijk. En je komt altijd graag even langs, hè?
1: Ja, ik vind het leuk om te vertellen over wat we doen.
0: Ja, daarom. Ja. Dus, en dat vinden wij natuurlijk ook altijd heel erg leuk. Je had een heel briefje bij je van een heel lijstje. Maar we hebben er iets uitgehaald waar we eigenlijk allebei al over na hadden gedacht. Er waren een aantal jongeren die hebben bij jullie een training gevolgd. En dat heet High Five Online.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is dat?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel bekend dat jongeren heel veel online in de online wereld verkeren.
0: Zeker.
1: Met alle risico's van dien.
0: Ja.
1: Wij zijn sowieso van het ontwikkelen van mensen. Dus ook de jongeren en ook online.
0: Mm-hmm.
1: Dus we helpen ze graag om wegwijs te worden in die online wereld. Hoe je daar goed omgaat met je online veiligheid en privacy en dergelijke. En
0: ja,
1: grenzen
0: belangrijk.
1: Stellen.
0: Ja.
1: En dat je dan de juiste keuzes maakt in die online wereld.
0: Daar
1: hebben onze trainers een training voor georganiseerd.
0: Ja, en hoe zag die training er dan in de praktijk uit, zeg maar?
1: Nou ja, wat een van de aspecten... Nou, ik ben schor.
0: Ja.
1: Een van de aspecten die daarbij komt kijken is... wat denk ik heel veel mensen kennen, de rots- en water methodiek. En dat geldt natuurlijk niet alleen maar... heel vaak gooien dat

0: voor kinderen op school.
1: Ja.
0: Maar ja, dat geldt voor volwassenen net zo goed.
1: Mm-hmm.
0: En ja, die regels en het stellen van grenzen en dergelijke, dat geldt ook voor die online wereld. Dus er zijn heel veel dingen die daar op toepasbaar zijn. En dat kan je natuurlijk op een hele leuke manier brengen.
1: Ja, ja. En dat spreekt dan ook aan natuurlijk voor die jongeren.
0: Nou ja, precies. Die methodiek is natuurlijk ook daarop ontwikkeld, dat het ook jongeren aanspreekt.
1: Ja.
0: En niet alleen maar kleinere jongeren, maar ook oude jongeren.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Zeker. Ja, ja,
0: precies.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nee, dat is natuurlijk een hele aansprekende methodiek. Dus het is mooi dat dat daar ook op toegepast kan worden.
1: Ja, ja. Ja. En hoe lang heeft die training, hoe lang duurde die training, zeg maar?
0: Oh joh, dat weet ik eigenlijk niet eens.
1: Hoe vaak?
0: Ik ging er even vanuit dat het gewoon één keer was. Maar
1: oh, was
0: een goede
1: één
0: vraag.
1: Keer.
0: Ja.
1: Ja, dat weet ik ook
0: dat
1: niet.
0: Maar dat het niet een hele lange cursus was.
1: Nee,
0: maar
1: nee,
0: dat
1: het
0: gewoon
1: een
0: sessie is.
1: Ja.
0: Maar daar betrap je me even op iets van ik denk, oh, dan weet ik eigenlijk. Daar ging ik eigenlijk vanuit. Maar nou, daar heb ik eigenlijk
1: dat
0: niet
1: weet je eigenlijk
0: gekeken.
1: Niet. Maar in ieder geval, ze zijn nu zover dat ze dan
0: omgaan. We geven ze ook een certificaat uiteraard.
1: Kijk,
0: dus dat is natuurlijk ook leuk om even iets te vieren.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, dat is inderdaad een heel programma wat ze doorlopen.
1: Ja, ja. Ja. En dat blijft ook doorgaan volgend jaar? Of jullie bieden dat nogmaals aan?
0: Ja hoor, ja zeker. En dat heeft denk ik ook wat te maken met hoeveel vragen we daarna krijgen. Want op zich zijn het onze eigen trainers die training geven.
1: Mm-hmm.
0: En als er vraag is, kunnen wij het bieden.
1: Ja.
0: Er moet natuurlijk wel een groep gevuld kunnen worden.
1: Zeker.
0: Die gaat het niet voor één persoon geven.
1: Mm-hmm.
0: Maar als daar behoefte aan is, dan zeker wel.
1: Ja.
0: Dus als daar signalen van komen van nou, er zijn wel meer mensen die dat zouden willen volgen, dan dan organiseren we dat.
1: Dan gewoon. Organiseren jullie dat.
0: Dus we gaan er altijd op in waar de behoefte ligt.
1: Ja, ja. Ja. Nou ja, en het geeft ook wat veiligheid, hè? Want het is wel belangrijk dat je toch op een veilige manier online kunt zijn. Hè? Want...
0: Nou ja, precies. Ik gebruikte het woord online wereld. Ik bedoel, in een gewone offline wereld heb je dat ook. Heb je ook regels en hoe je je gedraagt en hoe je je veilig voelt daar. Ja, dat geldt net zo goed in de online wereld.
1: Ja.
0: Dus waarom niet?
1: Nou, dat is zeker waar.
0: Ja.
1: Dus goed bezig daar wat dat betreft, toch? Ja.
0: Zeker.
1: Ja, en wat zijn er nog meer voor nieuwtjes bij jullie?
0: Oh ja, precies. Nou ja, wat ik u wilde vertellen, maar dan zijn we dan een beetje vroeg bij. Want dat is op 15 september.
1: Oh ja.
0: Hebben we de inloopmiddag van TINT, Technohub Inclusieve Technologie.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan je komen kijken wat daar allemaal ontdekt wordt en onderzocht wordt. Want daar kijken we naar bestaande technologieën en hoe die mensen kunnen helpen in hun werk om in hun werk te blijven of in hun werk te komen.
1: Ja.
0: En wij onderzoeken wat er het meest passend is. En bieden dat ook aan ofwel mensen zelf of aan bedrijven die zeggen, bijvoorbeeld zwaar sjouwwerk of zo. Mm-hmm. Ik kan misschien een exoskelet bij helpen.
1: Ja.
0: Of wij spreken mensen, anderstaligen.
1: Ja.
0: Die helpen we ook met vertaalapparatuur.
1: Dat is ook mooi, natuurlijk. Ja,
0: ja. En,
1: heel belangrijk.
0: We zijn ook aan het kijken wat de beste manier is om digitale werkinstructies te maken. Dat ook goed aanspreekt en makkelijk te gebruiken is. Dat zijn allemaal. Dus ze bedenken niet zelf technologie. Maar we kijken naar de bestaande technologieën. En passen die dan toe op waar mensen behoefte aan hebben.
1: Ja.
0: En alles is erop gericht dat mensen naar werk kunnen komen wat ze misschien anders niet zouden kunnen doen. Of in hun werk blijven. Hè, stel dat je rugproblemen krijgt. Nou, als dan zo'n exoskelet daarbij kan helpen.
1: Ja.
0: Dan kan je lekker in je baan verder blijven gaan.
1: En ja, dat is de bedoeling natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: En dat ontwikkelt zich natuurlijk ook best wel snel, denk ik. Hè, al die technologieën.
0: Ja, ze pakken steeds de meest actuele technologie. Dat merkte ik dat. We zijn al een tijdje ermee bezig, maar de vertaaltechnologie van zeg maar 3 jaar geleden dat is gewoon vervangen door een ander type. Mm-hmm. Wat dan weer beter is en beter werkt.
1: Ja.
0: En dat is wat ze onderzoeken. Ik zeg, we gebruiken wat er bestaat. En kijken
1: en daarmee
0: wat het beste
1: verder
0: werkt.
1: Gaan.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, precies.
1: Daarmee verder ontwikkelen, zeg maar.
0: Ja,
1: ja
0: we
1: het
0: hebben
1: is
0: ook,
1: eindeloos natuurlijk.
0: Ja, precies. En dat doen we ook niet alleen. En daarom hebben we ook studenten die hun afstuderen of stages daar lopen om te onderzoeken wat dan een bepaalde technologie kan betekenen of iets dergelijks.
1: Dat lijkt me ook mooi om daarmee bezig te zijn, toch?
0: Nou ja, ik vertrouw erop dat dat zeker mooie ervaring. ervaren wordt. Want ja, we hebben heel veel studenten over de vloeren daarvoor. En wat ik begrijp, hoeven we ook niet heel erg te leuren, zeg maar.
1: Nee.
0: Nou, het is ook een mooie combinatie van technologie en mensenwerk.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat
0: spreekt toch
1: mooi.
0: Gauw aan.
1: Ja, want anders staat het allemaal zo ver van elkaar af. Maar nu komt het echt samen.
0: Ja,
1: en kijk,
0: toepassing.
1: Ja, en dat is mooi natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Zo
1: val je van de ene verbazing soms misschien in de andere. Dat je dan denkt, dat kan ook.
0: Ja, precies. Ja. Nou, ik, ook wel bijvoorbeeld die digitale werkinstructies. Ja, daar is natuurlijk tegenwoordig steeds meer mogelijk met afbeeldingen en filmpjes en dergelijke. Maar het moet ook passen bij de werkplek waar je zit. Hè? Je moet niet hele boekwerken moeten doorspitten of duizend en één filmpjes.
1: Mm-hmm.
0: Dan wil je ook voor je krijgen wat je dan nodig hebt.
1: Ja, dat begrijp ik ook.
0: Dus daar, daar zijn ze ook druk mee bezig om dat zo handig mogelijk te
1: maken. Ja, dan zou je eigenlijk
0: maken.
1: Een soort filmpje of een, iets voor je moet hebben waar je inderdaad dan op dat moment ziet, dat moet ik dan doen.
0: Ja, dat ben je nu aan het doen en dan zie je op een tablet. Welke handelingen je moet verrichten.
1: Ja. Wat een leuke studies zijn dat, lijkt mij. Toch?
0: Ja, zeker. apart, hè?
1: Maar dat is toch mooi. Dat je dan ook daar aan werkt, zeg maar. Hè?
0: Ja.
1: Om de wereld wat makkelijker eigenlijk te maken. Terwijl die soms zo ingewikkeld kan zijn.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel mooi.
0: Nou, en dan toch de laatste technologie gebruiken.
1: Ja.
0: En dat is niet iets verouderds. Maar gewoon kijken op zoek naar wat nu het meest actueel is. Dat is dan toch weer het beste.
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Dat dan toepassen.
1: Komen die studenten overal vandaan uit Nederland? Of specifiek uit Apeldoorn?
0: Volgens mij met name Saxion en Aventus.
1: Oh ja. Dus jullie werken wel echt samen met
0: precies,
1: de opleidingen die hier zijn.
0: Ja, gewoon onze eigen, zeg maar, onze eigen opleidingen.
1: Eigen Apeldoorn, zeg maar.
0: Ja, precies. Volgens mij komen ze niet van buiten. Maar dat staat mij.
1: Maar dan willen wel veel mensen bij jullie stage lopen, denk ik.
0: Dat gaat gelukkig goed. Ja, precies.
1: En nu staat de vakantie voor de deur. Merk je dat ook al bij jullie?
0: Op zich, de werkplaatsen die blijven gewoon goed bezet, hoor. Dat, wat dat betreft kan je ook zeggen, het is een beetje zuur. Maar onze mensen hebben niet altijd geld om op vakantie te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat gaat gewoon lekker
1: door.
0: En ze genieten er ook van om op hun werk te zijn. Dus ook daar is vakantie meestal niet het meest geliefde tijd van het jaar. Maar over het algemeen is het natuurlijk, het is rustiger nu.
1: Ja.
0: Minder hectiek. En vaak worden de dingen dan ook uitgesteld. Zo, als we dat ook willen oppakken, dan doen we dat wel na de zomerperiode. Mm. Als iedereen weer terug is.
1: Ja.
0: Het is toch vaak dat je dingen samen met andere partijen ontwikkelt. Hè? Als je een nieuw idee hebt
1: dicht,
0: en dan is er, zijn er een paar wegen of dicht. Of dan schiet het ook niet op.
1: Nee, precies.
0: Dus,
1: maar goed, het gaat gewoon loopt lekker door.
0: Ja, de productie loopt gewoon, loopt gewoon lekker door.
1: Nou,
0: lekker
1: toch. Nou, dankjewel weer, Ellen.
0: Graag gedaan.
1: Ja, we praten gewoon de volgende keer
0: tot
1: weer
0: volgende
1: verder.
0: Maand dan maar
1: ja,
0: weer.
1: Toch? Ja, dan ben ik zelf op vakantie. Zit hier even iemand anders. Maar het komt vast helemaal goed.
0: Yes.
1: Dankjewel.
0: Okay, tot de volgende keer.
1: Tot ziens.

0: Charlene met I've Never Been To Me. Nou, dat is toch ook wat. Ja, we gaan het over iets heel leuks hebben. Kids at the Park, Zuidbroek 2026. Een dag vol plezier. En dat is allemaal zaterdag 11 juli. Nou, ik ga erover praten met Leon van der Linden. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het klinkt allemaal heel vrolijk en leuk.
1: En dat is precies de insteek en de bedoeling.
0: Nou, hebben jullie dat goed voor elkaar, toch?
1: Ja, ja. Zeker.
0: Ja, wat zeker. Gaat er allemaal gebeuren daar in Zuidbroek?
1: Nou, de tweede editie is dit voor elkaar. We hebben dit ergens in september gedaan. Dit jaar doen we het laatste weekend voor de zomervakantie.
0: Ja.
1: Dan willen we eigenlijk de kinderen een onbezorgde dag geven. En de ouders ook gewoon een gezellig samen zijn in de wijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet denken aan diverse springkussens, een kleedjesmarkt, gratis mink, gratis een clown die bronnen vouwt in mooie figuurtjes. Gratis ijs, ranja en fruit, gesponsord door de Plus Holthuizen in Zuidbroek.
0: Yeah.
1: En diverse heerlijke foodtrucks. We hebben een food area, dus waar je ook gewoon als ouders lekker kan zitten, terwijl de kinderen heerlijk aan het spelen zijn. Onder genot van een wijntje of een biertje of een frisje.
0: Ja, zeker.
1: Dus het is voor ieder wat wils.
0: Ja, nou wat leuk. En ja, de eerste keer is dus goed bevallen, denk ik dan, toch?
1: Zeker goed bevallen.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja. En nu dus, gewoon die tweede keer. Door wie wordt dit eigenlijk georganiseerd?
1: Dit wordt georganiseerd door buurtbewoners, samenwerking met de wijkraad Samen Zuidbroek.
0: Ah.
1: En dus wij zijn er alleen maar bij voor alle verplichtingen, zoals vergunning, het financiële gedeelte. Maar de buurtbewoners die zijn aangehaakt bij Zuidbroek het park, die bedenken het en geven de dag de invulling en helpen ook mee met op- en afbouwen en tijdens het evenement. Dus daar zijn we heel erg blij mee dat we echt wel een leuke betrokken club met wijkbewoners hebben.
0: Ja.
1: Die er iedere keer weer paraat staat en het allemaal wel weer bedenkt en regelt voor de wijk.
0: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk niet niks, hè. Je moet toch inderdaad van alles verzinnen en mensen benaderen of ze misschien mee willen doen en zo. Dus dat is een hele dat is toch een hele klus, hè?
1: Dat is zeker een hele klus. Soms wordt dat wel eens onderschat, denk ik. Van ja, dat we een leuke speeldag hebben gehad. Maar mm-hmm. Als je kijkt dat we echt al 3 maanden voorafgaand bezig zijn met alles organiseren. Van subsidieaanvraag tot vergunningstrajecten. Toiletten die geregeld moeten worden. Alle activiteiten. Er komt toch wel op vrijwillige basis veel regelwerk bij in de avonduren. En dan tussendoor het werk ook nog even belletjes plegen. Omdat vele bedrijven natuurlijk gewoon in de avonduren dicht zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus er wordt soms wel eens onderschat. Maar wij zijn daar heel erg dankbaar voor dat die wijkbewoners dat willen organiseren.
0: Zo betrokken zijn, ja.
1: Ja, zeker.
0: Want als je een inschatting, ik weet niet of je dat kan maken hoor. Maar dus, daar wonen natuurlijk behoorlijk wat kinderen, of niet?
1: We hebben 6.

0: 7800 inwoners in Zuidbroek. En de populatie is toch wel qua jonge kinderen best wel groot. De exacte aantallen durf ik zo niet uit mijn hoofd te geven. Ik heb ze al.
1: Ja.
0: Maar het is echt wel groot. Vorig jaar denk ik dat we een mannetje of 800 erop afkwamen. Zo. We hebben daarna nog iets voor Halloween gedaan. Toen kwamen al gelijk 3.000-4.000 man op af.
1: Echt?
0: Ja, en we hebben ook nog iets met kerst gedaan een heel weekend. Dus,
1: schrik je wel, zoveel kinderen.
0: Ja. Plus ouders.
1: Plus ouders, maar toch.
0: Bezoekers bij elkaar. Wij verwachten ook wel weer gewoon een hele leuke dag. Waar het in het teken staat van geven aan de kinderen en plezier hebben en buiten spelen. Tegenwoordig zitten we allemaal achter al die devices. Dus het is heerlijk om
1: lekker naar buiten te komen.
0: Iedereen dan bij elkaar buiten
1: te hebben. Ja, en elkaar ook te ontmoeten. Hè? Want ik denk dat dat ook wel belangrijk is, toch?
0: Dat vinden wij als wijkraad heel belangrijk. De samenhorigheid en het plezier voor de kinderen.
1: Ja, want je moet toch zo'n wijk een beetje opbouwen. Hè? Dat mensen elkaar denken van, hé, nu ben ik thuis. Hè? Dit is mijn, mijn wijk, Zuidbroek. En daar hoor ik.
0: Klopt, en we zijn nog steeds groeiende natuurlijk. Hè? Onlangs zijn er weer 650 woningen opgeleverd. Er komen weer 600 woningen bij. Dus we blijven nu nog wel groeien. En volgens mij is daarna ook even klaar. Maar toch, dan is het fijn om wel weer nieuwe mensen te leren kennen. En je hebt ook, we hebben ook best wel veel ondernemers in de wijk. Dus je ziet ook wel weer dat daar onderling dan weer dingen uit ontstaan. Dus dat is hartstikke mooi dat je zo elkaar aan elkaar kan verbinden.
1: Ja, zeker. En dat vindt allemaal plaats in dat parkgedeelte? Of waar
0: in
1: precies?
0: Een hele mooie park Zuidbroek.
1: Het is wel enorm veel ruimte. Dat is wel lekker, hè?
0: Het is enorm veel ruimte. Dus we hebben aan één veld genoeg. Want het is groot zat.
1: Ja.
0: En het is aanstaande zaterdag van 12 tot 5 is iedereen welkom. En voor een dag vol met plezier. En geniet ook van de foodtrucks.
1: Ja.
0: En het is warm, hè, met 29 graden.
1: Maar
0: daarom zijn we extra dankbaar met de gratis oranje de hele dag voor de kinderen door de klus.
1: Ja, dus hartstikke goed.
0: Is fijn.
1: En dan kan je het beste, denk ik, of lopend of misschien op de fiets komen. Als mensen op de fiets komen, hebben jullie daar ook een plek voor die fiets ergens?
0: Ja, zeker. We hebben één veld waar de fietsen kunnen staan. Dat is achter het veld waar alle activiteiten zijn. Om even te voorkomen dat, dat alle fietsen her en der maar worden geparkeerd. Met de auto is ook een mogelijkheid. Dan is het natuurlijk gewoon het makkelijkste om bij het Kristal gratis te parkeren. In de parkeergarage of buiten.
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: En dan hoef je nog maar 5 minuten te lopen. En dan ben je al in het park. Dus genoeg parkeerplek in de wijk. Dan wel fietsruimte. Zeker.
1: Ja, nou, dat is handig natuurlijk. En als je dan ergens aan mee wil doen. Dus heel veel dingen zijn volgens mij gratis als ik dat zo hoor.
0: Ja,
1: maar ja goed, je zult ook wel misschien iets willen kopen. Of misschien zijn er ook wel dingen die je wel moet betalen. Is het dan zo dat mensen toch beter contant geld mee moeten nemen? Of kan het allemaal met
0: de kleedjesmarkt ook. Dat kan gewoon allemaal met QR-codes contant geld is niet nodig. En de foodtrucks is ook allemaal met contactloos pin betalen. Of met je telefoon. Dus contant geld is niet nodig.
1: Nee, mooi.
0: En dat zijn ook de enige locaties waar ergens voor betaald moet worden op de kleedjesmarkt. Dan wel de foodtrucks. En de rest is allemaal gratis. Ook wat ik al eerder zei. De waterijsjes, fruit en oranje voor de kinderen.
1: Ja, nou hartstikke leuk. Hey, zijn er nog spelletjes waar jij van denkt, dat moet je gewoon aan meedoen?
0: Ja, we doen we hebben ook wat oud-Hollandse spellen, hè, zoals zaklopen, schoenenworstelen. Dus
1: ook voor volwassenen?
0: volwassenen kunnen ook op de rodeo-stier gaan zitten. Dus we hebben van alles wat.
1: Top.
0: Van jong en oud. En ik zou zeggen, kom gewoon allemaal gezellig langs.
1: Ja. Probeer het.
0: Niet van mooi weer en een mooie dag.
1: Ja, nou hartstikke leuk. Jullie hebben een leuke dag georganiseerd. En er komen vast heel veel mensen naartoe om ervan te genieten. En ook van die mooie omgeving. Hè. Dat is best wel mooi.
0: Het is een mooi park.
1: Zeker. Dankjewel, Leon, voor alle informatie hierover. En succes met wat je nog moet doen om het voor te bereiden. En geniet dus ook zelf van die mooie dag. Tot ziens.
0: Dankjewel. Tot ziens. Dag.

Sign of the Times is de epische debuutsingle van de Britse zanger Harry Styles, uitgebracht op 7 april 2017. Het nummer werd wereldwijd geprezen en bereikte de nummer 1 positie in onder meer de Nederlandse top 40. De track is geschreven vanuit het perspectief van een moeder die komt te overlijden tijdens de bevalling, maar haar kind de moed probeert in te spreken om door te gaan. Muzikaal gezien is het nummer zwaar geïnspireerd door iconische artiesten als David Bowie en Queen.

Billy Joel met The Piano Man. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 11 juli een spannende ontdekkingstocht voor kinderen in Majuba en Scherpenberg. Ben je benieuwd wat er in het bos allemaal te ontdekken valt? Ga dan samen met je ouders of grootouders met de boswachten mee op zoek naar kleurrijke kevers en fluitende vogels. Onderweg leer je veel over de natuur en vinden we misschien wel sporen van de grote dieren die in het bos leven. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en voor meer informatie en reserveren kan je naar www.glk.nl/excursies.

Ja, dit was natuurlijk Carole King. Ja, dat vind ik toch nog steeds een hele goede muzikante, toch? Met It's Too Late uit 1971. Wij zijn alweer bijna aan het eind van ons eerste uur van de matinee. We gaan er zo meteen eventjes uit en komen zo ook wel natuurlijk weer terug met de leuke muziek die alweer klaar staat, hè, door Arno. En we gaan ook nog praten met Winnie Tietema. En we gaan het over het fietsschilden hebben. Die hebben ook weer hele leuke fietstochten voorbereid voor de maand juli. Dat is hartstikke gezellig natuurlijk. En morgenochtend wordt dit natuurlijk ook herhaald tussen 8 en 10. En de website van ons is www.rtv-apeldoorn.nl. En daar zijn ook alle programma's op te vinden en terug te luisteren. Nou, we gaan eruit met Donna Ellen, Joy of Pain. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde. Maar die info bleek dus onjuist. Amerika had wel toegang tot de inner circle van Poetin. Juist daarom waarschuwden de Amerikanen de rest van de wereld dat de oorlog eraan zat te komen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 Zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 Zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk gelukkig nog met Arno, want die staat aan de andere kant van het glas. En ja, hij zorgt voor de techniek en heeft natuurlijk ook al die muziek uitgezocht. Nou, we gaan het over hebben in het tweede uur van de matinee. We gaan het hebben over Humanitas Apeldoorn. Zoals ook iedere maand praat ik met Winnie Tietema over Humanitas. Wat ze allemaal doen en waar ze zich op richten. En ja, dat zijn heel veel dingen en heel veel belangrijke dingen ook. We gaan het ook hebben over het fietsgilde, want die hebben weer allerlei leuke fietstochten georganiseerd in de maand

juli. Bijvoorbeeld morgen al, dan gaan ze naar de tuinen van A. Vogel. Een lange fietstocht volgens mij, iets van 60 kilometer. En zo zijn er nog veel meer tochten, maar daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. We gaan het ook hebben over muziek en Benny Nijman, vrijgezel.

van een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

Zaterdag 11 juli organiseert de zoogdierenwerkgroep van IVI en Apeldoorn een braakballenpluisdag bij praktijkcentrum Bomen aan de Asselse straat 328B. Deze activiteit start om 1:30 en eindigt om 16:00. Aanmelden kan via het formulier op de website van IVI en Apeldoorn. En die website is www.ivienapeldoorn.nl.

0: Johnny Guitar Watson met A Real Mother For You. En dat is wel een mooi nummer, vind ik eigenlijk. Wat vind jij ervan, Winnie?
1: Ja, het is echt een mooi nummer, ja.
0: Ja, het is lekker. Ja, het is een heel oud nummer. Ik weet niet precies hoe oud, maar het blijft gewoon...
1: Uit onze tijd, volgens mij, hè?
0: Ja, dat zal vast. Ja, ik weet ook gewoon... Ja, dat nummer is gewoon, is gewoon een nummer wat blijft gewoon voor de eeuwigheid,
1: ja, precies,
0: hè?
1: Precies.
0: Maar ja, we gaan het ergens anders over hebben, natuurlijk. Over Humanitas Apeldoorn.
1: Ja.
0: Wat ik ook zag staan, hè, nog... dat jullie activiteiten zijn allemaal gratis en die bijdrage, die donateurs en leden, hoe gaat dat dan? Want hoe kunnen je dan al die activiteiten aanbieden?
1: Dat komt omdat we subsidie krijgen van de gemeente.
0: Ah, kijk, dat is het.
1: En we worden gefinancierd eigenlijk door de gemeente. Dus we zijn nu in afwachting van de toekenning of we die krijgen. We gaan er wel van uit. Maar ja, dat weet je dan niet, hè?
0: Nee.
1: Maar we zijn al zo lang dat ik me bijna niet kan voorstellen dat we de gewone stekker eruit zouden moeten trekken. Hmm.

0: van iemand die overlijdt, bijvoorbeeld.
1: Ah, ja, op die manier.
0: En dan kan je gewoon je geld doneren aan een goed doel. En dat... Ja, dat kan dan Humanitas zijn, zeg maar.
1: Ja, ja. Maar nog even over die gemeente. Gaat hij elk jaar opnieuw kijken of dat dan toegekend wordt?
0: Nee, gelukkig niet. Was vroeger wel.
1: Ja.
0: Maar gelukkig is dat niet meer zo.
1: Mm-hmm.
0: De gemeente die heeft nu besloten om dat voor 3 jaar toe te kennen.
1: Ja, ja.
0: En dan moet je wel... tussendoor de verantwoording afleggen. Dus dan moet je wel de cijfers en zo natuurlijk presenteren.
1: Mm-hmm.
0: Van wat hebben we gedaan met de afspraken. En als we het niet halen, wat betekent dat dan?
1: Mm-hmm.
0: En, ja, soms moeten we gewoon geld terugbetalen. Nou, dat is prima.
1: Ja,
0: dan
1: ja.
0: hebben we gewoon het aantal koppelingen, wat ze dan noemen. Het aantal de matches die we gemaakt hebben met de deelnemers. Mm-hmm. De inwoners van Apeldoorn. En dat we dat dan niet halen. Nou, ja.
1: ja.
0: We halen het meestal wel, maar soms niet.
1: Mm-hmm.
0: Weet je wel, je hebt ook wel eens wisselingen van personeel. Hè?
1: Ja, ja.
0: En dan kan je gewoon niet... dan moet je toch ingewerkt worden. Je snapt het niet
1: dat
0: gelijk.
1: Duurt allemaal,
0: dat duurt allemaal eventjes. Ja,
1: ja. zeker. Ja. Dus, maar goed, het is wel nodig. Hè? Dat blijkt wel. Want jullie doen eigenlijk helpen heel veel mensen. Hè, in allerlei situaties waarin ze het moeilijk hebben. We hebben het ook al een keer over gehad. Hè, over verschillende dingen. Wat mij nu een beetje opviel. Of ik zag dat jullie bijvoorbeeld ook scheidingsbuddies hebben. En mensen. Mensen die helpen bij verlies en rouw. Een scheidingsbuddy. Maar wat moet ik me daar dan bijvoorbeeld bij voorstellen?
0: Nou, dat is een laagdrempelig hulp. Of ja, het is eigenlijk geen hulp in die zin. Want dan denk je gelijk aan de hulpverlening.
1: Mm-hmm.
0: Maar een laagdrempelige begeleiding van iemand die met je optrekt. Als je denkt van, ik zit niet meer zo lekker in mijn vel in die relatie. Of ik ben van plan om te gaan scheiden.
1: Ja.
0: En dan kan je bij ons terecht.
1: Okay.
0: En daar hebben we vrijwilligers voor die daar ook de weg in weten. Want soms wil je ook gewoon weten, wat moet ik dan doen? Of wat kom ik tegen?
1: Mm-hmm.
0: En wij werken daarin samen met Stiemens.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Want die hebben een relatiedesk, zoals dat dan heet.
1: Mm-hmm.
0: En die zijn meer toegerust in het ook werkelijke regelingen en dat soort dingen.
1: Ja, dat is ook belangrijk.
0: Maar dan kunnen we gewoon terugschakelen en dan zeggen we, misschien moet je daar eventjes kijken, want daar weten ze dat.
1: Ja, ja.
0: Maar wij lopen echt mee, zeg maar.
1: Oké. Okay. En hoe bedoel je dan echt?
0: We hebben een vrijwilliger die vindt het fijn om buiten te lopen, bijvoorbeeld met een deelnemer. En dat vinden deelnemers vaak ook fijn.
1: Ja.
0: Om gewoon met z'n tweeën buiten te lopen. In plaats van binnen te zitten voor een gesprek.
1: Praat ook makkelijker. Soms,
0: dat praat gemakkelijker. Ja, zeker.
1: Ja,
0: zeker.
1: Komt er meer los.
0: Ja.
1: Ja. Oh ja. Op die manier.
0: Ja.
1: En die buddies, dat zijn dan vrijwilligers. Maar die krijgen daar dan een soort scholing in, hoe ze dat dan kunnen aanpakken of zo?
0: Die krijgen daar een scholing in. Sommigen die zijn al geschoold als ze komen, maar dan nog. Dan krijgen ze in ieder geval scholing in wat Humanitas verder doet of betekent. Of het vrijwilliger zijn bij Humanitas.
1: Ja.
0: Dus dat is allemaal... soms is het online, dat is natuurlijk wel fijn. Hè, want dat die... die lessen die zijn vaak niet op de locatie.
1: Mm-hmm.
0: En soms moet je naar Zutphen. Dat is het Centraal Districtkantoor.
1: Ja.
0: En dan kun je daar bijscholingen volgen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat geldt ook voor beroepskrachten overigens. Hoor. Dus dat geldt voor allebei.
1: Ja, want het verandert natuurlijk ook. Hè? Alles verandert natuurlijk in de loop van
0: precies.
1: de tijd.
0: Dus, precies,
1: En hebben jullie dan ook verder, want je zegt in Zutphen zit dan de centrale Humanitas ook. Maar hebben jullie dan ook verder nog contact met elkaar over bepaalde zaken?
0: Ja, met name de beroepsorganisatie die heeft contact. En wij als vrijwilliger hebben ook wel contact. De vrijwillige bestuurders bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
0: Die hebben eens per 6 weken of zo een vergadering daar met alle andere bestuurders. Er worden allerlei dingen besproken die van...

0: belang zijn om zo'n organisatie goed te laten lopen.
1: Ja, ja.
0: En soms zijn er inhoudelijke onderwerpen. We zijn nu weer bezig met een veranderd traject.
1: Van
0: hoe gaan we, ja, wat gaan we de komende jaren nou allemaal doen? Wat zijn onze prioriteiten?
1: Ja, wat voor weg ga je inslaan?
0: Ja, precies.
1: Ja, ja.
0: Dus daar zit nu veel tijd in.
1: Oh ja, want wordt dat dan landelijk bepaald, zeg maar, dat het een soort eenheid uitstraalt, of is dat per regio ook anders?
0: Ja, nou, weet je, landelijk cent wel natuurlijk, maar we kunnen gewoon heel veel. We hebben toch wel relatieve autonomie in die zin.
1: Oh ja.
0: Dus wij kunnen veel zelf ook wel bepalen.
1: Ja, ja. Nou ja, ik kan me wel voorstellen, want wat in de ene regio misschien urgent is, is in een andere regio misschien toch anders.
0: Precies, ja, ja. Precies. Ja. Dus dat is ook gewoon verschillend, weet je wel. Dus,
1: Ja, snap ik. Ja, ja.
0: Nou, je hebt dus de ene humanitaire in Groningen bijvoorbeeld, die is heel anders.
1: Ja?
0: Georganiseerd.
1: Ook georganiseerd anders?
0: Dan wij, ja. Ja.
1: En komt dat dan omdat het het noorden is of zo, waar weer andere dingen spelen?
0: Ja, er zijn weer andere problemen, er zijn weer andere vragen ook. Hè. Dus je moet ook een beetje kijken naar wat zijn de witte vlekken in zo'n stad als Apeldoorn bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: en daar stap je dan in, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja. En hebben jullie dan nog ook altijd vrijwilligers nodig die daar dan...
0: Ja, we hebben altijd vrijwilligers nodig.
1: Ik hoor het. Help. Help, vrijwilliger,
0: help.
1: Kom.
0: Help.
1: Ja, ja, ja. En wat moet je dan... ik denk dat je, als je vrijwilliger wordt bij Humanitas, dan denk ik dat je toch wel iets met mensen moet hebben, zeg maar. Toch?
0: Ja, je moet wel een beetje affiniteit hebben met mensen. En je hebt ook natuurlijk genoeg mensen die dat met dieren hebben.
1: Precies.
0: Dat is ook leuk.
1: Ja, ook
0: maar
1: leuk.
0: Dat zijn wij niet.
1: En als je dat wil worden, hè, en je denkt, hé, maar dit is toch misschien wel iets voor mij. Ik krijg het wat rustiger met mijn werk, maar ik wil toch actief blijven. Hè? Dat hoor je ook wel van mensen om je heen.
0: Ja, heel fijn.
1: Ja.
0: Dan kun je naar de website natuurlijk van Humanitas Apeldoorn.
1: Ja.
0: En daar vind je gewoon alle programma's. En daar vind je ook de adressen en de telefoonnummers van de coördinatoren. Die kan je dan bellen als je denkt, oh, dat vind ik wel leuk.
1: Ja, zeker.
0: Je kan ook naar Apeldoorn Pakt aan.
1: Oh ja, ja.
0: Daar staan ook heel veel mensen op die vrijwilligerswerk zoeken.
1: Oh ja, tuurlijk, ja.
0: Daar kijk ik ook af en toe op. Van, zit er wat tussen? Zit er wat bij?
1: Ja.
0: Ja,
1: dat is ook altijd nodig natuurlijk. En,
0: en daar staan ook onze vacatures.
1: Ja, heel goed zeg. En dan en die vrijwilligers die zien elkaar ook wel. Die hebben ook wel contact met elkaar?
0: Ja, we hebben twee keer per jaar of één keer per jaar, ligt er een beetje aan, hebben we een bijeenkomst.
1: Mm-hmm.
0: In ieder geval aan het eind van het jaar.
1: Ja.
0: En de programma's zelf, die hebben hun eigen bijeenkomsten met vrijwilligers.
1: Ja.
0: Dus die zien elkaar... Ik denk wel redelijk regelmatig. Ja.
1: Ja, dus het is ook wel mooi voor jezelf. Hè? Als je dan vrijwilliger bent, help je natuurlijk mensen. Maar het is ook natuurlijk wel fijn om nieuwe mensen te leren kennen die een beetje diezelfde passie hebben.
0: Ja, precies. En we hebben ook coaching en we hebben intervisie. Dat wordt allemaal geregeld door de beroepskrachten.
1: Ja, ja.
0: Die kunnen dat ook. En dat is ook gewoon heel nodig soms. Hè?
1: Zeker.
0: Dat je bepaalde casuïstieken kunt bespreken met je coördinator.
1: Ja, zeker. Dat is belangrijk.
0: Want dat is wel nodig, ja.
1: Ja, nou hartstikke mooi, Winnie.
0: Ja.
1: We laten het hier weer bij.
0: Ja. Ja, leuk.
1: Dankjewel weer voor alle informatie. En,
0: graag gedaan.
1: Mooi gesprek. En ik hoop dat we gewoon lekker mee verder gaan. Dat is altijd wel te bespreken, zeker. Hè?
0: Zeker.
1: Dankjewel en tot ziens.
0: Oké, ook, hè.
1: Dag.
0: Oké, hoi. Show is hot out here. No.

0: Mary Mary Shackles. Zoals ook best wel vaak, iedere maand volgens mij ook, praat ik met iemand van het fietsgilde. En dat is deze keer Ede Smal. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Ede Smal.
0: Uit Zweden?
1: Uit Zweden, nu wel, ja.
0: Ja? Ja, en stond hij zo bij, oh, uit Zweden. Ik denk, nou, uit Zweden, nou, dat is wel bijzonder. Ja, lekker op vakantie.
1: Lekker op vakantie, inderdaad, maar nu weer gewoon thuis. Hè?
0: Ja, precies, oké. Okay. Maar leuk toch. Maar het fietsen staat weer voor de deur, morgen al. En ik heb hier 4 fietstochten staan, dus ik dacht, nou, ja, dan gaan we het er ook maar even over hebben natuurlijk. Want morgen 8 juli, dan is er een mooie fietstocht volgens mij naar de tuinen aan Vogel.
1: Ja, klopt.
0: Ik dacht, het is wel een hele lange fietstocht, of niet?
1: Het is bij elkaar ongeveer 60 kilometer.
0: Oh.
1: Ja. Best wel redelijk zwaar beslagen, maar goed, het is natuurlijk ook een mooi doel. Hè? Dus dat,
0: ja, zeker. Het is hartstikke mooi daar.
1: Tuinen
0: ja.
1: Van Aan Vogel, daar komen we niet zo vaak.
0: Nee, nee. Het is ook wel een mooie kant, zeg maar, van de Veluwe. Is dat toch toch ook?
1: Ja,
0: de Veluwe.
1: Ja, naar de noordkant van de Veluwe.
0: Ja.
1: En naar het Harde uiteindelijk.
0: Precies.
1: Daar liggen de tuinen.
0: Ja.
1: En op een mooie terugweg ook nog. Dus.
0: Ja, ja. Want hoe ga je... Want jullie vertrekken vanaf Café de Hamer...
1: Klopt.
0: En dan via Vaassen en dan zo verder de Veluwe op.
1: Vaassen, Emst en dan verder naar het Harde. Het Harde bezoeken we uiteraard de tuinen. En vanuit daar gaan we weer terug via Nunspeet.
0: Ja.
1: Het verscholen dorp, we komen nog even langs.
0: Oh ja.
1: Dan zakken we af naar Apeldoorn.
0: Ja, ja. En stoppen jullie dan ook bij de tuinen van Vogel? Van
1: we stoppen zeker bij de tuinen van Vogel. Ja, ja, dat is wel het doel. Hè. Dat is onze opzet ook altijd om één thema te hebben waarin we zeggen van oké, daar gaan we gewoon... wat langer staan, in dit geval de Aan Vogel.
0: Ja.
1: Omdat we nog wel een paar dingetjes, maar omdat dit zo'n lange tocht is, fietsen we eigenlijk iets meer dan dat we normaal fietsen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar goed, dan moet het tempo iets omhoog om te zorgen dat je toch weer de hele tijd thuis bent.
0: Oh ja. Ja.
1: Maar al met alles is goed in te passen.
0: Ja, ja. En daar kan je nog even rondlopen en
1: mensen krijgen van een uur, anderhalf uur de tijd om daar even te kijken.
0: Oh, kijk, ja, dat is hartstikke leuk toch?
1: Lunch gebruiken ook heel belangrijk.
0: Ja, zeker, zeker. Dat is dus een hele mooie tocht. Want hoe lang doen jullie daar dan over, denk je? Want als je daar dan ook nog even bent, dat is een hele dag, denk ik.
1: Kijk, we rijden in groepen, hè. We rijden in 4 groepen.
0: Ja.
1: Dus de eerste groep zal denk ik zo rond een uur of 4 terug zijn.
0: Oh ja.
1: En de laatste groep een uurtje later meestal.
0: Oh ja, ja, ja. Nou, is goed te doen. En hoe laat vertrekken jullie dan?
1: De officiële vertrektijd is 10 uur.
0: Ja.
1: Als er voldoende mensen zijn, gaan we iets eerder.

0: met de eerste groep.
1: Oh ja, ja, dan kijk je eventjes...
0: Uiteindelijk hebben we, zeggen in onze site ook altijd, 10 uur is de vertrektijd.
1: Ja, precies. Dus dan moet je er echt wel zijn. En dan moet je je wel van tevoren volgens mij al opgeven, toch?
0: Ja, graag wel via de site van het fietsschilder.
1: Ja.
0: Dan kunnen mensen heel makkelijk via de keuzemenu aangeven of ze mee willen, met welke tocht. Bij tocht moeten ze zich wel even inschrijven.
1: Ja, precies. Dan weten jullie een beetje hoeveel er zijn enzovoort.
0: Hoeveel er zijn, fietsen we nodig.
1: Ja.
0: En de kosten per tocht zijn 3 euro.
1: Oké, en dat moet je contant meenemen, dat geld?
0: Ach wel, ja. Ja,
1: ja, dat is zo. Nou, dan hebben we dus morgen gehad, 8 juli, naar die tuinen van A. Vogel. Maar dan gaan we eventjes een weekje verder. En dan kom ik bij 17 juli uit. En dan staat hier Solse Gat en Medusa.
0: Ja.
1: Wat is dat?
0: Dat is in de buurt van Putten.
1: Ja.
0: Het Solse Gat ligt in het Sprilder en Sprilderbos. Dat is achter Putten, zeg maar. Voor Putten eigenlijk. En Medusa, dat is een soort beschermelingen van de grote goden, zeg maar. Alleen, die heeft, omdat de kracht is betoverd in een soort slangenmens.
1: Oh.
0: En heeft een heel mooi beeld gemaakt midden in het bos.
1: Ja, oh ja? Wat leuk. Ja. En daar komen jullie dan langs?
0: Daar komen wij langs, daar gaan we kijken. Dus bij de bos in 3 is dat onder ons een hele, hele mooie tocht over heel veel fietspaden.
1: Oh,
0: mooi
1: leuk.
0: Bos.
1: Ja.
0: De temperatuur is dat heerlijk op het ogenblik.
1: Ja, zeker. Een beetje verkoeling. Dus, mooi.
0: Ook dit is een lange tocht trouwens, 60 kilometer.
1: Ja, inderdaad. Lange tocht.
0: De vertrek is vanuit de Dubbelbeek.
1: Ah ja. Dus
0: met de Malkande.
1: Ja, precies. Ja, dus dan ben je al een beetje op weg. Ja. Dan ga ik weer een stukje verder. Ik ga naar donderdag 23 juli. En dat vond ik ook wel bijzonder, want daar staat Maria van Vrieswijk. En jullie gaan op zoek naar de geschiedenis van het beeldje Maria van Vrieswijk.
0: Het wonder van Maria van Vrieswijk heet het officieel.
1: Het wonder. Ah.
0: En ja, Beckman heeft daar een kinderboek over geschreven.
1: Ja.
0: Dat verhaal niet vertellen hoor, want het is een vrij lang verhaal nu. Gaan we daar met de plek natuurlijk wel doen. We gaan mensen laten zien waar dat beeldje gelegen heeft in boerderijen, maar ook in het bos gestaan heeft bij een boom.
1: Mm-hmm.
0: Daar is een heel verhaal omheen gemaakt en dat gaan we dan ook vertellen.
1: Oh, nou wat leuk zeg. En dat is
0: leuk.
1: Ja, dat is weer een hele andere tocht.
0: Hele andere kant op, achter Deventer.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk een hele andere kant op. Maar ook wel eens een keer leuk om dat een keer te doen.
1: Zeker. En dat is dan een vlak terrein, hè? Minder heuvelachtig, zeg maar.
0: Redelijk vlak. Hij is wel 57 kilometer.
1: Ook weer een flinke trap.
0: Heel flinke trap. Deze maal zijn flinke tocht, hoor.
1: Ja, flinke trap. Ja. Maar ja, heel veel mensen hebben een e-bike of zo. Dus dan zal het wel goed komen. Ja. En dan heb ik nog één tocht hier staan. Dat is dinsdag...
0: Maria van het trekken vanaf de Woonboulevard.
1: Ah ja, natuurlijk. Het is goed dat je het zegt. Dat is weer een Woonboulevard. Ja. En dan dinsdag 28 juli, dan ga je op een kunstfietstocht, zeg maar. Kunst in het landschap. En wat is dat voor een tocht?
0: Het heeft alles te maken met de gemeente Brummen.
1: Ja?
0: Die stond 100 jaar.
1: Mm-hmm.
0: En toen hebben ze een kunstenaar uit Hal hebben ze opdracht gegeven om voor elk dorp in de gemeente Brummen een kunstwerk te maken, wat wel te maken heeft met het dorp.
1: Wat leuk.
0: Maar toch een overkoepelend geheel. En zo gaan we langs al die kunsten.
1: Wat leuk.
0: Hele fraaie beelden. Ja, het zijn geen beelden, het is vaak van oud ijzer en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar het is leuk om te zien.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat vertrek is van Sporthal De Maatenpark, hè?
0: Klopt.
1: En 53 kilometer, het wordt steeds een beetje minder gelukkig.
0: Het wordt gelukkig wat minder, ja.
1: Maar het is toch ook nog wel een flinke fiets, toch? Maar ja, je doet er ook een dag over, dus dat mag dan natuurlijk ook.
0: Met een tempo van 15, 16 kilometer ongeveer.
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel weer goed te doen, toch?
0: We nemen op de weg genoeg pauzes om te zorgen dat de mensen vooral met het warme weer toch wat meer te drinken krijgen en dat soort dingen.
1: Ja.
0: In deze tocht er zeker 3 stoppunten waar we zeggen van 's ochtends de koffie, tussen de middags de lunch en een pauze.
1: Ja.
0: Nou, is het gewoon even kijken hoe het gaat met de groep. Of je iets eerder moet stoppen een keer om wat water te drinken.
1: Precies.
0: Dat
1: ja, en dat moet je wel zelf meenemen, neem ik aan, hè? Water
0: dat
1: en zo.
0: Je moet eten en drinken in principe zelf meenemen.
1: Ja.
0: Het is niet altijd een horeca onderweg waar we iets kunnen gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: En onze gat bijvoorbeeld staan we midden in het bos.
1: Oh ja.
0: Op zich natuurlijk heel leuk om midden in het bos een keer lekker te lunchen, zeg maar.
1: Ja, zo gezellig, toch? Ja, met z'n allen. Ja, leuk.
0: Ja.
1: Ja, hartstikke leuk. Nou, nog even, dat wisten we al. Je moet je dus eigenlijk wel gewoon even aanmelden bij jullie. En dat kan... welke site is dat ook alweer?
0: www.fietsschilder-apeldoorn.nl
1: Ja.
0: En dan komt er in het menu en daar kan men gewoon zich

0: aanmelden. Even de naam en het telefoonnummer. En dan wordt dat genoteerd. En mocht dat niet, dan worden de mensen ook weer benaderd. Van joh, het gaat even niet door.
1: Precies.
0: Om deze.
1: Ja, snap ik. Dus helemaal goed. Nou, hartstikke goed. Fijn om dit te horen. En leuk dat jullie het altijd zulke leuke tochten organiseren. Want, het is ook gewoon echt heel verschillend. Ik wil je bedanken.
0: Heel dankbaar.
1: Ja, zeg maar. Ja.
0: Mensen vinden het echt prachtig.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is ook gewoon leuk en het is hier ook hartstikke mooi. Dus welke kant je ook op fietst, het blijft gewoon mooi. Dankjewel Edo voor alle informatie. En misschien tot een andere maand. Tot ziens, tot augustus.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja hoor, dag. Ja.

0: Dit waren de Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En daarvoor Perfecto All Stars Reach Up.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ook vandaag trekken over de noordelijke helft van het land flink wat wolkenvelden. Zelfs een klein beetje motregen is hier niet uitgesloten. De zon krijgt meer ruimte in de rest van het land. Met een doorstaande westenwind, kracht 3 tot 4 boven land en kracht 5 aan zee, wordt het 20 graden op de stranden en 25 tot 27 graden in het zuidoosten. Na een rustige nacht volgt morgen een droge dag, waarbij zon en stapelwolken elkaar afwisselen. Vooral in de middag heeft de bewolking enige tijd de overhand. Het wordt 21 tot 27 graden. En vanaf donderdag volgt een zonnige en warme periode met landinwaarts tropische temperaturen.

Sam Brown met Stap. Wil je eens zien hoe Kannenburg ontluikt? Dat kan, want je kunt daar aan meedoen, zeg maar. Een ultieme kans om als bezoeker te zien hoe het kasteel geopend wordt door een van de gidsen. Bij het openen van de kasteeldeur hult het kasteel zich in het donker. Alle luiken zijn gesloten, de gordijnen omlaag en de lichten nog niet ontstoken. Terwijl de rondleider je meeneemt in de verhalen van de 18e eeuw, worden één voor één de luiken van iedere ruimte geopend en stroomt het daglicht binnen. Klaar voor een nieuwe kasteeldag. Na deze rondleiding ontvangt u in het kasteelcafé een heerlijke kop koffie of thee en voor de kinderen staat een glas limonade klaar. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur en is in verband met de vele trappen helaas niet geschikt voor bezoekers die slecht te been zijn. Je moet wel reserveren, want er is plaats voor maximaal 14 personen per tour. Dus dat kan gewoon bij Kannenburg. En het is meestal op de dinsdag en de donderdag. Het is vandaag begonnen. Tot en met 22 oktober gaat dat door. En het is tussen 9:30 en 11:00.

Bruce Springsteen met Dancing in the Dark uit 1984. Baja Bikes Apeldoorn die organiseren fietstochten door Apeldoorn. Ontdek Apeldoorn per fiets met een gids. Je fietst langs highlights en verborgen plekken. De tour is geschikt voor bezoekers en bewoners en start in het centrum van Apeldoorn. Dus je verkent dan Apeldoorn samen met een ervaren gids en je ziet bekende en minder bekende plekken. Tijdens de fietstour hoor je verhalen over de stad, de natuur en de geschiedenis. En je rijdt in een ontspannende tempo en stopt regelmatig. De activiteit is geschikt voor groepen, gezinnen en individuele deelnemers. De tour biedt een actieve en toegankelijke manier om Apeldoorn dus beter te leren kennen. En het kan dus elke dag eigenlijk, ja, maandag tot en met zondag, tussen 1 en 4 uur. En ja, voor meer informatie moet u denk ik wel op de website kijken van Baja Bikes Apeldoorn.

0: Ja, dit was Cheryl Coke met Fight for This Love. We zijn alweer aan het eind van onze matinee van 7 juli. Het gaat snel, hè? Voor je het weet zit je op de helft van het jaar. En de langste dag is alweer geweest, eigenlijk. Het wordt dit weekend natuurlijk ook weer best wel warm. Geniet er ook wel een beetje van, natuurlijk. Want het is natuurlijk uiteindelijk zomer. Ik wil natuurlijk Arno bedanken voor het uitzoeken van de muziek. En het schuiven natuurlijk. Want techniek, ik heb er helemaal niks mee. Ik kan er niks van. Natuurlijk de redactie. Want die hebben we toch weer leuke onderwerpen uitgezocht. Het is natuurlijk ook een beetje vakantietijd, dus het wordt altijd wat lastiger. Maar we hebben toch leuker gehad over de kids in het Park Zuidbroek. En Lucrato natuurlijk met Ellen Kaal, die weer langs is geweest om daarover te vertellen. Altijd heel enthousiast. En Humanitas met Winnie Tietema en het fietsschilder. Nou, we kunnen helemaal lekker eruit en leuke dingen gaan doen natuurlijk. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot volgende week.
1: Dit is de matinée met Lydia Olsthoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is

Gerard Meijer. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf in IJmuiden er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen, vaak te laat. Tata kreeg hier al vaker boetes voor, maar na een massa-aangifte van 800 omwonenden grijpt justitie nu harder in. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde, maar die info bleek dus onjuist. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de coronaperiode is dan wel voorbij, maar veel horecaondernemers voelen de nasleep nog elke dag. Ze kampen nog altijd met opgebouwde schulden, terug te betalen coronasteun en personeel dat destijds definitief naar een andere sector is overgestapt. Bert Mulder is de voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland en zegt dat er ontzettend veel verdriet is geweest achter de voordeur. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Stedendriehoek. Het draait erdoor. 8, 7, 26, 8 juli alweer is het 2026. Het is de woensdageditie. En ach, ik zag hem staan en dan moet ik zoveel moeite doen om hem niet te draaien. Ja, het is weer niet gelukt, hè? We begonnen met Cliff Richards en The Young Ones en Living Doll. En ik weet zeker dat je stiekem mee hebt gedaan, anders heb ik het wel voor je gedaan. Ach ja, het loopt bijna ten einde. Hè. De nachtwedstrijden zijn bijna afgelopen. En wat heb ik gisteren? Ik heb er echt van zitten genieten in de wedstrijd van Argentinië tegen Egypte. En wat zijn de Argentijnen daar toch weer goed weggekomen. Hè? Ja, ik ga er verder niks over zeggen. Want daar lopen de meningen volgens mij ook weer heel erg uiteen. Ik merkte wel dat mijn buurman voor Egypte was. En ik merkte heel erg dat zijn tv 20, 30 seconden voorliep. Ja, het zal wel iets met de kabel hebben te maken. Want ik hoorde hem toch op een gegeven moment juichen. En toen dacht ik, oh wacht, hij gaat juichen. Wat gebeurt er? En 10, 15 seconden later scoorde de Egyptenaren 1 of 2-0. Ik weet niet meer wat dat was. Ik denk, ah, maar fijn. Ik hoef eigenlijk niet meer te kijken. Hè? Kan wat anders er tussendoor gaan doen. Zit ik er weer fris en fruitig? Nou. Die wedstrijd Colombia-Zwitserland die liep er weer uit. Hè? En dan heb ik dan toch weer die penalty's zitten kijken. Ik vind het leuk dat de Zwitsers nou naar de kwartfinale gaan. En ze moeten nou tegen Argentinië. Ja, nou ja, ik durf het niet meer te zeggen. Ik weet dat Guido dadelijk eraan komt. En die wil dan van mij weer mijn goede mening hebben. En ik durf er echt niks over te zeggen, de kwartfinale. Ik heb nog even 3 uurtjes na om daarover na te denken voordat ik mijn expertise moet laten gelden en hem de goede uitslagen moet voorspellen. Ach, we komen er wel op uit. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Wat had ik voor je meegenomen om 10:30? Come Together. Gaan we natuurlijk weer een Come Together voor je draaien tegen 10:30 en tegen de klokken van 11:30. Heb ik weer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn aangekomen bij 168. Brenda Lee, I Am Sorry uit 1960 heb ik voor je klaarstaan. Zometeen de Counting Crows, Mr. Jones, die gaat dit uurtje voorbij komen. Maar eerst even de Guess Who. Clap for the Wolfman.

De Eurythmics had ik er voor je klaarstaan. Right by your side. En daarvoor had ik nog The Counting Crows. Had ik al beloofd. Mr. Jones hoorde je van de band. En daar komen we een paar minuten voor half elf uit. Ik heb hier een Come Together voor je klaarstaan. Meatloaf heeft hem ook gedaan. En hoe klinkt die dan van Meatloaf? Die klinkt dan weer als volgt.

Daft Punk en Pharrell Williams en Get Lucky had ik voor je klaarstaan. En daarvoor hadden we nog een Come Together. Dit keer een uitvoering van Made Love. Morgen heb ik weer een andere uitvoering voor je klaarstaan. En we gaan even, ja, is het blues? Ja, het is volgens mij wel blues. Naar John Lee Hooker heb ik klaarstaan. En Bottle of Wine. Wacht, moet ik het wel goed doen? Heb je een keer uitgeslapen, gaat het allemaal mis hier.

Ach, een zomerhit van heel veel jaartjes geleden. Michel Tillo hoorde je AC to Pico. Ik spreek dat er zo verkeerd uit, maar je snapt wat ik bedoel. Dit is Def Leppard. Het is nou de zomerhit geweest, maar wel ontzettend lekker. Dit is Animal.

blijft deze stiekem, of stiekem blijft deze wel heel leuk vinden. Kom dit jaar uit. Cassie Ashton hoorde je en Bitches. En daarvoor hadden we nog, zit even te kijken, Def Leppard toch? En Animal, ja. Met twee dingen tegelijk aan het doen en dat lukt mij dan weer niet. Want ik zat ook met een schuinig oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Dat betekent dat het journaal van 11 uur eraan gaat komen. En ik even plaats ga maken voor dat journaal van 11 uur. Dan zijn we snel terug met het tweede uurtje. En zoals je gewend bent, tegen de klokken van 11:30 heb ik weer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. Hadden we gisteren uit 2013 Luke Bryan en Drink a Beer. Nu gaan we echt ver terug in de tijd. We gaan namelijk naar 1960. Brenda Lee, I'm sorry. Want zij staat op plekje 168. En ik ga even vertellen, natuurlijk wat op het nummer. En het nummer ga ik uiteraard ook voor je draaien. Wat heb ik het volgende uur nog meer allemaal voor je klaarstaan? Ja, gewoon lekker veel muziek. Paul McCartney gaat nog wel voorbij komen, dat denk ik nog wel. Gezellig. Ik zie Dusty Springfield en de Pet Shop Boys hier klaarstaan. Kortom, heel veel muziek zie ik nog voor je klaarstaan voor het volgende uurtje. Voor de volgende twee uur, want ik heb er nog twee uur te gaan. Voor nu gaan we eruit met de band White Lies en Time to Give.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Steeds meer gemeenten zijn heel kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of er keihard tegenin gaan. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is één van die gemeenten en zet de hakken diep in het zand tegen de komst van een AZC. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Maurice de Hond en Mona Keizer verschijnen vandaag voor de coronacommissie. Het is daardoor een stuk drukker dan normaal in de zaal. De publieke tribune zit dit keer bijna

helemaal vol. Maurice de Hond is een van de bekendste coronacritici. En ook Mona Keizer was destijds behoorlijk kritisch op het beleid. Keizer werd toen zelfs ontslagen omdat ze zich in een interview met de Telegraaf uitsprak tegen het coronatoegangsbewijs. En dat is echt uniek, want het gebeurt bijna nooit dat de minister of staatssecretaris weg moet omdat hij het niet eens is met het kabinet. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen vaak te laat. En Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. Het weer nog. Vandaag en morgen zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land groot. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het midden 24 en in het uiterste zuiden, vlakbij de grens met België, kan het lokaal 27 graden worden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij het tweede uurtje van de Steden Driehoek draait erdoor. Wij begonnen met Tutti Frutti, dit keer in de uitvoering van Pat Bone. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan zometeen. Plekje 168, Brenda Lee. Dan weet je natuurlijk waar ik het over heb, want je hebt net ook zitten luisteren voor het journaal. Heb ik dit nog een keer uitgelegd. Deze had ik ook beloofd. Je hoort hem nu al op de achtergrond. Een heerlijke samenwerking. Dusty Springfield en de Pet Shop Boys samen in Private.

Ik had de Free Electric Band voor je klaanstaan en Albert Hammond. Over electric gesproken, ik heb in feite ook Electric Avenue voor je klaanstaan van Eddie Grant. Maar ik zit eigenlijk te denken, Albert Hammond, die heeft dan weer een zoon en die heet Albert Hammond Jr. En die zit dan weer een band genaamd The Strokes. Ja, je raadt het al, ik heb die nieuwe single van ze klaarstaan. Dit is Going Shopping.

Ja, ik zag hem klaarstaan. Eddie Grant en Electric Avenue over nummers die klaar hebben staan. Ja, ik heb niks met de band. Met dit nummer vind ik dan nog wel heel geinig. Ze hebben het nummer moeten aanpassen, want dit is de albumversie. En er waren toch wel een heleboel mensen kwaad over. Want je hoort dadelijk dat er iemand fietst. Die heeft een shirt van Feyenoord aan. En de drie jijsjaar die zijn fijn van Feyenoord. Maar daar kregen ze zoveel commentaar op dat toen ze het als single uitbrachten, hebben ze dat veranderd. Toen had hij op een gegeven moment een shirt van oranje aan. Ik draai uiteraard de albumversie. Dit zijn de drie J's.

DJ Jazzy, DJ Jazzy Jeff en The French Prince had ik al voor je klaarstaan. En Summertime. En is het vandaag nog een beetje bewolkt. De zomerse temperaturen gaan er weer aankomen hoor. Zal ik even heel snel de weerkaart erbij pakken. Vandaag nog een graadje 24. En dan gaat het vanaf volgende week weer oplopen. Vanaf het weekend oplopen naar richting de 30 graden. En daarmee komen we net iets voor 11:30 uit. Ja, ik heb weer een single, een plaat klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste singles uit de country lijst. De 200 beste country nummers, zo moet ik het zeggen. Op plekje 168, Brenda Lee, I'm Sorry uit 1960. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Brenda Lee, de eerste vrouw die werd opgenomen in zowel de Country Music Hall of Fame als de Rock and Roll Hall of Fame, was pas 15 jaar toen ze I'm Sorry opnam met producer Owen Bradley. De Anita Kerr singers en de studiemuzikanten van The A-Team. Het nummer bereikte de eerste plaats in de pophitlijsten, maar wist nooit door te dringen tot de country hitlijst. Tegenwoordig geldt I'm Sorry zowel als een schoolvoorbeeld van de Nashville Sound als een herinnering dat muziekgenres grotendeels willekeurige categorieën zijn. De opname blijft in veel opzichten een raadsel. Om te beginnen, hoe is Lee op zo'n jonge leeftijd zo'n diepe emotionele verslagenheid over te brengen? Ze biedt steeds opnieuw haar excuses aan en blijft smeken om vergiffenis. Wat heeft ze eigenlijk gedaan? Zal ze zich ooit kunnen vergeven? Ik zei het al, het nummer staat op plekje 168. Het komt uit 1960. Brenda Lee was toen 15 jaar oud toen ze het opneemt. Voor je klaarstaan heb ik Brenda Lee en I'm Sorry. En ik zou zeggen, veel plezier met het nummer.

Rod Stewart en Passion. En daarvoor had ik nog 168 klaarstaan uit de lijst van de blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Brenda Lee en I'm Sorry. En ik kom er net dus achter dat deze Brenda Lee dus ook maar liefst 2 keer genoemd wordt in dit nummer. In het eerste refrein blijkbaar, en ik ga goed luisteren, the radio is playing some forgotten song. Ja, dat kan ik me herinneren. Brenda Lee's coming on strong. En aan het einde van het nummer komt ze nog een keer voorbij. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. Ik heb het over de Golden Earring en Radar Love. Ik ga toch eens even goed luisteren of ik die Brenda Lee dan ga herkennen. Vaak wordt gesuggereerd dat het de ode is aan de moeder van de zanger Barry Hay, omdat zij een groot fan was van Brenda Lee. Barry Hay heeft wel eens aangegeven dat de keuze voor de naam en het nummer vooral te maken had met het rijmschema. Dit is de Golden Earring en Radar Love.

Derek en de Domino's en Bell Bottom Blues had ik voor je klaarstaan. En ik zit met een schuin oog weer op de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Het journaal van 12 uur gaat eraan komen. Wij gaan eruit met The Bottle van Jill Scott Heron en Brian Jackson. Tot zo, naar de andere kant van 12 uur alweer. 3, 4...

0: Bergen, Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat kan alleen onder begeleiding van een betalende reiziger, zoals een ouder of leerkracht. Per betalende reiziger mogen maximaal 3 kinderen mee. De regeling geldt landelijk en sluit aan bij het bestaande kidsvrij abonnement in de trein. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het OM vervolgt het staalbedrijf onder meer voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. Volgens Tata Steel gaat het om een

beperkt aantal oude incidenten en is de uitstoot al fors verminderd. De betrokken onderdelen worden de komende jaren sowieso gesloten. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Ik mag inmiddels alweer een hele goede middag zeggen en welkom terug bij het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait door op deze heerlijke woensdag 8 juli 2026. Geniet nog even van het weer als je niet tegen het warme weer kan, want vandaag zijn de temperaturen nog rond de 24 graden. En vanaf morgen gaat de temperatuur stijgen, we gaan weer richting de 30 graden. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Wij trapten het laatste uurtje af met Van Halen. Jump had ik voor je klaarstaan. En dit is Alice Cooper en No More Mr. Nice Guy.

Een van de weinige nummers van René Vroger die ik echt leuk vind. Dat is deze. Alles kan een mens gelukkig maken. René Vroger had ik even voor je klaarstaan. Aanstaande vrijdag 10 juli komt het nieuwe album van The Stones uit. En ik heb alweer een track van het album klaarstaan. Dit is In The Stars.

0: Josie Zeswaard en Dark Proclitis hoorde je hier, had ik voor je klaarstaan. En dat valt onder de nieuwe muziek. Ik vond hem leuk in de trein ontdekt afgelopen zaterdag toen ik een feestje had en naar Limburg moest rijden.
1: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
0: Ik heb Music 3 voor je klaarstaan en Candle Up the Flip Fantasia.

Grooves in the Heart had ik voor je klaarstaan van The Little. Kom er zo nog even op terug. Ga je nog vertellen dat ik daarvoor One Night Stand van je klaar had staan. Van Janis Joplin natuurlijk. Hey, in die Grooves in the Heart van The Little hebben we een sampletje gebruikt. Welk sampletje is dat? Dan heb je hem toevallig ook klaarstaan. Jazeker, je gaat het meteen herkennen. Ik heb hem voor je klaarstaan, de originele versie. Tenminste, waar ze de sample, de meest bekende sample van geleden hebben. Dat is namelijk Bring Down the Birds van Herbie Hancock.

Billy Joel en The Rivers of Dreams. Hey, ik draai al heel vaak de laatste dagen, de laatste tijd, de nieuwe van Madness. Dit is een oudje van de band. Dit is Madness. Dit is Muse en Madness, zo moet ik het zeggen.

we zijn alweer aan het einde van het programma gekomen. Ik had nog, kan ik je precies vertellen, Kingdom of Fear voor je klaarstaan. Morgen ben ik er weer tegen de klok van 10 uur voor een nieuwe Steden Driehoek draait door. We gaan er nu uit met Miss Grace Jones en Slave to the Rhythm. Iedereen een fijne woensdag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Spanje heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Daardoor ontstonden extreem hoge temperaturen en verspreidde het vuur zich snel door het gebouw. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Volgens het Belgisch Openbaar Ministerie was er geen sprake van opzet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: De Matinee met Leni Loden.
1: Goedemiddag en welkom bij De Matinee op deze woensdag. Het is vandaag 8 juli. Wat kunt u verwachten vanmiddag? Nou, in ieder geval Guido, die zit tegenover mij. Die doet de techniek en de... Ja, muziek zoekt hij uit. U kunt altijd meedoen aan dit programma, zeg ik maar iedere week weer. 055 540 1978 kun je plaat aanvragen, wat jij maar wil. En nou, wat kun je verwachten? Om 2:30 gaan wij eventjes bellen. Nee, om 2:15 moet ik zeggen. Gaan wij even bellen met Michaela Luttenberg. En dat komt door de warmte hoor, voor mij. Het is nog niet zo warm, maar het kan er zo zijn. Michaela Luttenberg, zij is van de organisatie Apeldoorn Partners. En ze gaat het hebben over gouden lepels die worden opgehangen in het centrum. En waar in het centrum en waarom hangen die gouden lepels daar? Nou, dat weet natuurlijk Michaela. En wij gaan ook even met meneer Stefan Rutten praten. Hij is werkzaam bij CODA. En met hem gaan we het hebben over het grote verhaal van Apeldoorn. Nou, dat zijn de onderwerpen die wij in het eerste uur gaan behandelen. We hebben ook een tweede uur. Maar ja, je kunt het al wel raden, dan ga ik het tweede uur vertellen. Hè, wat we dan gaan doen. Eerst even concentreren op het eerste uur. Goed, wij gaan naar Stiekem Gedanst van Tootje Lager.
2: Ik stond

Ja, en Gera de Braconier, de gitarist en songwriter van de Nederlandse band Toontje Lager, was al geruime tijd ziek en is overleden op 28 juni. Luisteraars, ik ga even met u naar, naar soap. Ja, niet een soapserie of zo. Nee, naar Soap aan de Vlijtseweg. Want daar is wat te doen. Na twee succesvolle edities, zeggen zij, is het tijd om nog groter uit te pakken. Apeldoorn viert de zomer is terug. En met deze derde editie aanstaande zondag belooft het een onvergetelijke dag te worden, vol muziek, gezelligheid en zomerse vibes. Met een knallende line-up van onder andere Monique Smit, Danny de Munk, Max Hoets en onze eigen party Harry natuurlijk. Ja, dan wordt het een enorm groot feest. Ja, verwacht meezingers, dansbare beats en een sfeer die je alleen in de zomer vindt. En hele leuke festiviteiten. Het wordt hartstikke leuk aan het Stadstrand Soap aan de Vlijtseweg hier in Apeldoorn. Aanstaande zondag, het begint om 14:00 en het duurt tot 22:00. Dus ik zou zeggen, ga er lekker naartoe. Heel veel leuke muziek, Nederlandstalig. En dan kan je lekker genieten en lekker met je voetjes kun je gewoon daar in het zand zitten.

0: Dat was Vandenberg met Burning Heart hier in de matinee. Om bijna 14:15. En dat betekent dat het tijd is voor onze eerste gast van vanmiddag. En dat is mevrouw Michaela Luttenberg. Michaela, welkom.
1: Ja.
0: Ja. Jij zit in de organisatie Apeldoorn Partners. En ik zei het net al, er hangen gouden lepels in Apeldoorn, in het centrum. Ja, en gouden lepels, waar hangen die, Michaela?
1: Ja, die hangen in de Van Kinsbergstraat, in de binnenstad.
0: Ja.
1: En in de volksmond natuurlijk beter bekend als het proefstraatje.
0: Mm-hmm.
1: Voor de diversiteit.
0: Hoe lang is het al het proefstraatje? Hoeveel jaar?
1: Ik had het er laatst over met een van de ondernemers.
0: Ja.
1: En volgens mij is het al iets van 10-12 jaar geleden.
0: Okay.
1: Dat er dus een culinair evenement heeft plaatsgevonden onder de naam Het Proefstraatje.
0: Okay.
1: Dus dat is toch echt wel een tijd geleden.
0: Ja, dan heeft het Van Kinsbergen, straat heeft dus best wel een verleden dan, wat je net zei. Ja.
1: Ja, dus sowieso. De Van Kinsbergenstraat heeft een tweeledig verleden. Het staat er echt bekend. Gewoon van het maakte onderdeel uit van de groei van Apeldoorn. Met de 19e eeuw. Het maakte eigenlijk deel uit van de gouden eeuw van Apeldoorn, om het zo maar te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En dat zie je natuurlijk terug in de prachtige jugendstilpanden. En aan de andere kant heeft dit straatje zich heel erg ontwikkeld als restaurantstraatje. Hè, met heel veel verschillende wereldsmaken aan restaurants.
0: Oké. Okay. En hoeveel lepels hangen er? Heb je ze geteld?
1: Ja. Nee, we hebben er 100 met de ondernemers besteld.
0: Zo, 100.
1: En dit idee is eigenlijk ook gekomen omdat, misschien wel voor de luisteraars opgevallen, maar in het afgelopen najaar hingen er allemaal gouden ballen in de binnenstad.
0: Ja.
1: Dat is een stadsaankleding, wat past bij je stad? We zijn groene en royale hoofdstad van de Veluwe, maar hoe straal je dat dan ook uit? En zo zijn we ook dus voor de zomer nu aan het kijken met wat andere organisaties van hoe maak je nou je stad aantrekkelijker, anders, maar ook heel erg eigen. Dus dat het ook heel erg bij bij de identiteit van Apeldoorn past.
0: Ja, wat leuk. Maar als mensen nou denken gouden lepels, nou ik ga even klimmen en ik haal even zo'n lepel. Dat moet je niet doen, hè, want het is niet van goud.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee. Het is heel leuk om te vertellen.
0: Ja?
1: Het is de 3D-printing is het. Dus het is een hele bijzonder. Het is heel licht.
0: Okay.
1: Want ook daar heb je mee te maken. Je kunt natuurlijk niet met hele zware dingen gaan werken die zomaar wellicht toch kunnen vallen.
0: Nee, dat kan niet.
1: En dat tot ongelukken leidt. Dus daar is allemaal rekening mee gehouden.
0: Ja.
1: En dit is gewoon een soort van. Ja.

0: het Oranjepark en het station dit jaar ook hun 150ste verjaardag vieren.
1: Ja.
0: Dat heeft er ook eigenlijk voor gezorgd, hè, dat toen het station kwam, dat Apeldoorn groter werd. En werden we eigenlijk van een dorpje, een grote dorp, een stad bijna.
1: Mm-hmm.
0: En is daar de Van Kinsbergstraat een belangrijk onderdeel in geweest.
1: Ja, nou, erfgoed platform. Die kunnen jullie daar natuurlijk ook heel veel over vertellen, hè? Over het verleden. Hartstikke
0: absoluut.
1: Mooi. Ja, precies.
0: Ja. En misschien nog wel leuk om toch nog even als tip, in het kader dus van 150 jaar Spoor in Oranjepark,
1: ja?
0: Is er dus ook niet, volgens mij over zaterdag, over 2 weken, ik heb de datum niet helemaal helder, ja. Is er ook nog een concert met de Koninklijke Marseillaise in Wenen in het Oranjepark.
1: Oh ja, dat is,
0: dat valt ook onder.
1: Dat is 18 juli.
0: Ja, 18 ja. juli. Dus
1: ja.
0: Dat valt ook eigenlijk zeg maar onder dat programma. En dan vallen deze gouden lepels ook een beetje onder. Dus we proberen het een met het ander te verbinden.
1: Hartstikke mooi. Zeg, Michaela, heb jij ook op de ladder gestaan om die lepels op te hangen?
0: Nee, dat mocht het ook niet. Hè?
1: Oh.
0: Nee, daar moet je allemaal toestemming voor hebben. Nee,
1: okay.
0: Daar moet je allemaal gespecialiseerde mensen voor inschakelen.
1: Maar het hangt al wel, of niet? Of heb ik, zit
0: het
1: ik
0: hangt verkeerd? Absoluut.
1: Ja?
0: Het hangt er sinds 2 weken.
1: Ja?
0: En de ondernemers zijn er heel blij mee. Er zijn zelfs ook bierviltjes op de terrassen van de van Kinsbergenstraat te vinden.
1: Hm?
0: Waar ook staat van, nou, wil je het verhaal achter deze gouden lepels te weten komen? Scan dan even deze QR-code. Dus dan lees je ook het verhaal. Dus ook voor bezoekers van die Apeldoorn aandoen, gewoon om eens een keer uit eten te gaan, is het gewoon een hartstikke leuke manier om eens op een andere manier
1: naar de straat te kijken. Ja.
0: Naar de straat te kijken. En ook de jugendstil valt dan ook meer op.
1: Ja, nou, ook handig voor die ondernemers. Ik bedoel, dan moet je 100 keer uitleggen waarom die gouden lepels te hangen natuurlijk.
0: Ja. Maar ze vinden het enorm, ze zijn er enorm blij mee.
1: Oké, ze willen het ook wel heel graag vertellen, zeg maar. Dat vinden ze hartstikke leuk. En wat zei je nou, hoe lang blijft het nou hangen, die lepels?
0: Dit blijft hangen tot en met oktober, met de herfstvakantie.
1: Oké. Okay.
0: En eigenlijk gaan we dan alweer over, de Centrum Management Apeldoorn gaat dan alweer over in de winteraankleding.
1: Ja, ja.
0: En zo gaan we eigenlijk de zomer en de winter aan elkaar verbinden met elke keer een andere uitstraling, maar wel bij Apeldoorn past.
1: Ja.
0: En niet de zoveelste copycat wordt.
1: Nee, precies. Nee, maar in de winter, daar zijn jullie nog aan het brainstormen wat je gaat hangen, en in de zomer ook, hè, volgend jaar.
0: Ja, voor de zomer zijn we zeker nog bezig van hoe kunnen we nou de uitrol doen. En voor de winter gaan in ieder geval de gouden ballen vanuit de binnenstad weer terugkomen.
1: Oké. Okay. Nou, hey, hartstikke leuk. Ik vind het een heel mooi initiatief. En we gaan met z'n allen even naar de Van Kinsbergenstraat om te kijken hoe die lepels daar hangen. Ja.
0: En laat het zoveel mogelijk mensen zien.
1: Hartstikke goed. Heel mooi. Zeg, ik wens jou een hele mooie zomer.
0: Dankjewel.
1: Ja, Michaela Luttenberg van Apeldoorn en Partners. Dankjewel en tot een volgende keer.
0: Oké, tot ziens.
1: Oké, dag.

Spandau Ballet met Gold was dat hier in de matinee. Volgende week dinsdag is het zover. Van dinsdag tot en met vrijdag 17 juli... dan wordt de 71ste editie van de Cantarel Internationale Vierdaagse... van Apeldoorn weer georganiseerd. En er kan gekozen worden uit afstanden van 12, 20, 30 en 40 kilometer. En ook kan gekozen worden voor een mogelijkheid om 1, 2, 3 of 4 dagen te lopen. Dat is natuurlijk hartstikke handig. Het wordt een geweldige route natuurlijk weer. En dagen. En het wordt prachtig weer, dacht ik. Ik had iets gelezen van 28 tot 30 graden. Ja, dat is hartstikke lekker om te lopen, toch? Jawel, dat hou je wel vol. Want je loopt toch meestal wel hier in de bossen. Dus je gaat dag 1 ga je... Beekbergen ga je lopen. Beekbergen, Loenenmark. En de tweede dag Berg en Bos. En dat paleispark van Kronemijn, het Lodus. En de derde dag ga je weer richting Berg en Bos, Hoogsoeren, Asselse Hei. En de vierde dag ga je naar de bossen van Hoenderlo en Caesarea. En dan kom je weer terug bij Victoria Bos. En dan word je feestelijk onthaald met leuke muziek. Dus ik zou zeggen, wil je meedoen? Kijk dan eventjes op Vierdaagse Apeldoorn. .nl. Hartstikke leuk, dat kan je nog opgeven. Maar je kan ook gewoon de ochtend komen en je opgeven. Goed, wij gaan even weer naar hele leuke muziek.

0: Het is 14:30, luisteraars, in de matinée van woensdag 8 juli. En we gaan het hebben over het grote verhaal van Apeldoorn. En een tentoonstelling, Verenigde Apeldoorn, is vanaf 9 juli te zien. En wij willen natuurlijk alles toch wel even alvast weten over het grote verhaal van Apeldoorn. En daarom bellen we even met CODA. En daar is de heer Stefan Rutten. Goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Meneer Rutsen, het grote verhaal van Apeldoorn. Wat wordt dat precies voor expositie?
1: Nou, dit is een van de exposities die we doen in het programma Het Grote Verhaal van Apeldoorn. Dat is eigenlijk een hele serie. En we doen ook in CODA doen we dingen met Het Grote Verhaal. Maar wat we eigenlijk proberen is op allerlei plekken in Apeldoorn de geschiedenis van Apeldoorn te laten zien. Het verhaal van Apeldoorn.
0: Oké, en hoe ver gaan we dan in deze tentoonstelling terug in de tijd?
1: Nou, in deze tentoonstelling gaan we tot bijna 200 jaar terug.
0: Zo.
1: Dus in de 19e eeuw.
0: Ja, en wat zien we dan onder andere?
1: Nou, het gaat over, zoals de titel zegt, Verenigde Apeldoorners. Mm-hmm. En officieel zijn verenigingen er pas vanaf 1855.
0: Ja.
1: En toen kwam er een wet op het verenigingswezen. Waardoor mensen bij de koningin, of de koning was het toen nog,
0: mm-hmm,
1: konden ze een aanvraag doen om vereniging te worden.
0: Ja.
1: En als dat toegekend werd, dan waren ze bij koninklijk besluit een vereniging.
0: Mm-hmm.
1: Nou waren er voor die tijd natuurlijk ook al allerlei samenwerkingsverbanden. Zoals de scherpschutters van de Veluwe bijvoorbeeld. Die bestaan al langer dan dat die verenigingswet er is.
0: Mm-hmm. Oké.
1: Maar het kreeg dus een grote vlucht. Na 1855 kwamen er steeds meer verenigingen. En Apeldoorn groeide sowieso in die tijd.
0: Mm-hmm.
1: Dus het aantal verenigingen nam ook toe.
0: Ja, ja. En ik zie ook nog iets over het ziekenhuis en het badhuis.
1: Ja, dat is wel mooi om te zien. Dat in die 19e eeuw was de overheid een stuk minder actief in dingen. Dus de gemeente was veel basaler dan nu.
0: Ja.
1: En allerlei echt noodzakelijke voorzieningen, die werden door mensen zelf eigenlijk initiatief genomen. Door de vereniging Het Ziekenhuis bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is eigenlijk de eerste voorloper van wat nu het Gelre is.
0: Okay.
1: Maar het badhuis was ook zo'n initiatief. De bibliotheek, mm-hmm, de brandweer, dat soort belangrijke voorzieningen werd eigenlijk door mensen zelf in verenigingsverband opgezet.
0: Ja. En dan zien wij allemaal foto's hangen, meneer Rutte? Of ook teksten veel? Hoe ziet die expositie eruit?
1: Is van alles wat. We hebben teksten, we hebben veel foto's, hele mooie oude foto's ook. Want wie vroeger een vereniging had en een prijs won of zo, ja, die wilde mooi op de foto.
0: Ja.
1: Dus daar heb je de kegelclub. Je hebt ze niet aan een touwtje bijvoorbeeld, die poseert.

0: op de kegelbaan in Hotel De Poort van Kleef.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat tennisclub Daisy. Met allemaal dames in lange jurken die daar toch mee gingen tennissen.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat zijn hele mooie oude foto's.
1: Ja.
0: Verder zijn er allerlei objecten. Medailles, vaantjes, trofeeën, dat soort dingen.
1: En hoe zijn jullie aan die foto's gekomen?
0: De meeste komen uit het archief. Uit het CODA-archief, uit de beeldbank. En sommige komen ook bijvoorbeeld bij de vereniging Oud-Apeldoorn vandaan. Mm-hmm. Ook een vereniging, ja.
1: Ja, en waar vindt die tentoonstelling plaats?
0: Die vindt plaats in het theehuis in Park Berg en Bos.
1: Ja.
0: En is gratis toegankelijk. En het park is van 7 tot 9 geopend elke dag.
1: Mm-hmm.
0: In deze tijd van het jaar. En dan is de tentoonstelling ook toegankelijk.
1: Ja, en wanneer is de tentoonstelling te zien?
0: Vanaf morgen.
1: Ja.
0: Tot dan moet ik even spieken, nog een half jaar in ieder geval. Dus,
1: tot januari of zo?
0: Ja, tot 10 januari.
1: Tot 10 januari.
0: Ja, ja. Dan maken we weer een volgende tentoonstelling hier in het huis. Over het fotoverhaal van Apeldoorn.
1: En dan pakken jullie weer andere activiteiten, zeg maar.
0: Ja, pakken weer een ander thema. Ja. Of een, dat fotoverhaal bestaat uit een heleboel thema's. Dus daar kunnen we eindeloos uit putten.
1: Okay.
0: Het verhaal bestaat uit allemaal kleine verhalen natuurlijk.
1: Ja. Ja, dus jullie
0: op
1: kunnen
0: allerlei
1: nog wel
0: manieren samenvoegen.
1: Ja, jullie kunnen nog wel een tijdje doorgaan, meneer Rutte.
0: We kunnen echt nog heel lang hiermee doorgaan.
1: Okay.
0: Het wordt steeds leuker. Dus.
1: Nou, wij gaan ervan genieten. Vanaf morgen in het theehuis in Berg en Bos, tentoonstelling Het Grote Verhaal van Apeldoorn. Ik dank u voor uw bijdrage, meneer Stefan Rutte. U werkt bij CODA. Nog een fijne dag verder.
0: Graag gedaan, u ook.
1: Oké, okay, goedemiddag. Dus ja, het theehuis in Berg en Bos. Vanaf morgen kan je het zien, Het Grote Verhaal van Apeldoorn. En ik zei het net al, je kan een plaat aanvragen. Guido zit er klaar voor, dan moet je even bellen met 055 540 1978. En wie weet hoor je je plaat dan hier op de radio. Ik zou zeggen, bellen maar.

0: Murder on the Dance Floor. Sophie Alice Baxter hoorde u hier in de matinee. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Ja?
1: Radio Apeldoorn.
2: Het weerbericht.
0: Dat bedoel ik. Ga eens even kijken, wat gaat het weer doen? Nou, vanmiddag is er veel bewolking met af en toe zon. Het blijft wel droog. Er waait een matige noordwestenwind en de temperatuur kan zo nog maar oplopen naar 26 graden. Vanavond volgen er vanuit het westen wat meer opklaringen en komt de zon er wat vaker bij. Komende dag is er weer meer bewolking. Het koelt bij weinig wind af naar zo'n 15 graden. Morgen begint met bewolking. Het is wat grijs en de ochtend verloopt een tijdje bewolkt. En geleidelijk zijn er wat opklaringen en komt de zon erbij. In de middag zijn er wolkenvelden, maar schijnt de zon ook geregeld. En bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het morgen zo'n 28 graden. En vrijdag is de wind noordoostelijk en ja, er komt weer een graadje bij. Gaan we naar de 29 graden. In het weekend blijft het zonnig en tropisch. Jawel, 30 tot 32 graden op zaterdag en zondag. De wind is deze dagen zwak tot matig uit het noordoosten. En na het weekend blijft het warm met maxima van 28 tot lokaal 30 graden. Ja, volgende week de vierdaagse, ik zei het al. De 30 graden wordt aangetikt volgende week. Maar goed, lekker weer toch, geen regen. Dit is The Clash.

Paradeclash was dat hier in de matinee om 14:15. Luisteraars, denk je van, goh, wat zal ik morgenavond eens gaan doen? Het is lekker weer, hè? Het wordt 30 graden. Ik heb wel eens zin om eventjes naar een zomeravondmarkt te gaan. Nou, dat komt goed uit, want dan kun je gewoon naar Beekbergen. Want daar is de Veluwse avondmarkt. Het is vorige week begonnen en het is iedere donderdag in de maanden juli en augustus. En nou, er is van alles te doen. Oude ambachten. Je kan van allerlei lekkernijen kopen. Demonstraties van een klompen maken. Papier scheppen. En het is in het centrum van Beekbergen. Het begint om 6:00 en het duurt tot 21:15. Je kan zo binnenlopen, is hartstikke leuk. En morgenavond zitten ook de collega's van de radio van RTV Apeldoorn. Die zitten daar ook. En ja, ik zou zeggen, breng hun ook even een bezoekje. Dan kan je ook een leuke plaat aanvragen. Net zoals je dat hier kunt doen. Dan moet je even bellen vanmiddag met 055 540 1978. Misschien heb je nog een of andere leuke activiteit te promoten. Dat kan ook allemaal ja, op dit nummer. Hoe makkelijk is dat hier bij Radio Apeldoorn?

Ja, allemaal weer wakker geworden van In Excess met Bitter Tears hier om 3:10. Ik ga je nog even vertellen wat er te doen is in Uggelen. Nou, dat is geweldig zeg. Een zomerfeest in Uggelen, een weekend. Sport en gezelligheid en feesten van vrijdag aanstaande 10 juli tot en met zondag 12 juli. Allemaal op het Albatrosterrein. En wat is er te doen? Nou, vrijdag, even snel, back to the 90s met de Mental Theo en Charlie Lonois. Een weekend wordt afgetrapt met een avond vol nostalgie. En zaterdag, de Dorpenstrijd, foodtrucks en Hollandse feestavond. Overdag is de toegang gratis. En staat de Dorpenstrijd op het programma. En teams uit Uggelen en omgeving natuurlijk. En ze nemen het tegen elkaar op tijdens verschillende Highland Games onderdelen. Hartstikke leuk. En s'avonds is er Nederlands talig feestmuziek met Wolter Kroes. Oh, Wolter is al vaker in Uggel geweest. Dus die weten weg. En Marco Schuitmaker komt ook eventjes op visite daar in Uggelen. Zondag dan is er een familiedag, allemaal voor niks. Met foodtrucks en muziek. Dus het wordt hartstikke leuk daar in Uggelen. Van vrijdag tot en met zondag 12 juli. En ik zou zeggen, kijk eventjes gewoon op de website. Zomerfeestuggelen.nl. En dan kan je nog even het hele programma rustig aan doorlezen wat er nog meer te doen is. Dus er is een tentfeest, er is een dorpenstrijd en er is een sportdag. Ik denk toch wel voor ieder wat wils. Dat hebben zij toch maar weer goed gedaan daar, die organisatie daar in Uggelen. Goed, wat gaan wij doen dan? Ja, wij blijven hier zitten en wij gaan eventjes luisteren met Santana, She's Not There. Jawel hoor, ik ben hier nog een uurtje.

Ja, she's not there van Santana, luisteraars, om 3:05. Nou, ik heb nog even een leuke tip dat je denkt van... wat kan ik nog meer gaan doen zaterdag 11 juli? Nou, je kan bijvoorbeeld naar Kids at the Park. Dat is zaterdag... in Park Zuidbroek. En dan verandert het park opnieuw in de plek voor een dag vol plezier, staat hier. Activiteiten, entertainment voor kinderen en gezinnen. Geniet van leuke spellen, creatieve workshops. Het staat niet bij wat, maar moet je gewoon gaan kijken natuurlijk. Er zijn grote springkussens, er is een gezellige kleedjesmarkt. Foodtrucks, er is ijs, fruit en van alles te doen daar. 11 juli Kids in the Park. Dus ik zou zeggen, kijk op zuidbroek.park.nl en daar staat het vast allemaal al op. Goed, we gaan er even uit voor het nieuws van 3:00 en zijn dan weer terug. U gaat luisteren naar Huey Lewis en zijn nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Matinee.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: I've been married a long time ago. Where did

0: matinée met Leni Lode.
1: Ja, goedemiddag, welkom terug bij, het tweede uurtje van de matinée van woensdag 8 juli 2026. En de temperaturen buiten die lopen lekker op. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Het wordt heerlijk weer, prachtig weer. Het is zomer en daar gaan we van genieten. Waar wij ook van gaan genieten, dat is een aardappelraapdag. Ja, dat kan zomaar in het Beemte-Broekland. Waar, wanneer, precies, hoe laat, dat vertelt meneer Ruud Vossenbelt straks rond de klok van 3:15. En om 3:30, dan ga ik in gesprek met mevrouw Jessica van Brink. Zij gaat alles vertellen over Take Notes. En dat is een band. En die speelt zondagmiddag in het Oranjepark. Dus dat gaan we straks allemaal horen. En ik zei het net ook al, ik heb het al een paar keer gezegd. Bellen, 055-540-1978. Voor een mooie verzoekplaat. Deze heeft Guido uitgezocht. Boudewijn de Groot met Avond.
2: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

Ja, dat was Boudewijn de Groot hier in de matinée met zijn avond. Nou, op bezoek bij een imker, dat kan dit weekend. Een kijkje nemen in de wereld van de bijenhouderij. Enthousiaste imkers die vertellen over het leven van de honingbij, honingzwermen en de natuur. Zaterdag 11 en zondag 12 juli openen de imkers hun bijenstanden voor het publiek tijdens de 14e landelijke open imkerdagen. Je bent van harte welkom op een van de locaties tussen 10 en 4 uur. Op honderden plaatsen in het land kan je een kijkje nemen in deze bijzondere wereld van de bijenhouderij. En ook bij jou in de buurt kun je kijken op zo'n bij de imkers. En op de site moet je even kijken naar imkersvereniging apeldoorn-uggelen.nl. En daar staat ook op waar welke imkers er allemaal meedoen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Tenminste, als je denkt van, goh, dat lijkt me wel wat om daar een kijkje te nemen. Dus aanstaand weekend is dat. Kun je tussen de bijtjes even rondzwermen, zal ik maar zeggen. Goed, wij gaan weer terug naar de muziek hier in de matinee. Dat is ook hartstikke leuk. Wat heeft Guido nou weer klaarstaan? Hij heeft gekozen voor Survivor. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik ga even meezingen. Misschien u thuis ook wel.

0: Ja, Burning Heart van Survivor om 3:15. En dat betekent dat wij even gaan praten met meneer Ruud Vossenbelt. Goedemiddag en welkom.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Dankjewel.
0: Ja, zeg, wij zijn nu in Beemte-Broekland, denk ik, of niet?
1: Ja. Ik ben thuis in Beemte-Broekland, van mijn akkerbouwbedrijf.
0: U bent boer?
1: Ja, we zijn agrariër, ja.
0: Agrariër.
1: Ja, klopt.
0: Wat ben je op het moment aan het doen? Wat is nu de drukste tijd? Voor wat?
1: De gewassen ziekte vrijhouden, selecteren, het telepoortgoed.
0: Ja.
1: En daarnaast de onkruidbestrijding, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Dat het gewas schoon blijft.
0: Ja, dat het schoon blijft. Ja, dat is ook wel belangrijk, hè?
1: Ja, dat is een belangrijke fase dit. Dit is de fase waarin het hap groeit, dus dat is belangrijk om de gewassen schoon te houden.
0: Ja, het gaat heel snel. En waar doen jullie dat mee? Die gewassen schoonhouden, hoe gaat dat?
1: Wij doen voornamelijk, we zijn natuurlijk gangbaar, dus wij voeren ook gewoon onkruid met chemie, zeg maar. Maar daarnaast doen we ook veel schoffelen.
0: Ja.
1: En we gebruiken veel groene middelen, zeg maar, om de zaak onder controle te houden. Dus dat gaat ook best goed.
0: Oh, dan een beetje schoffelen zo. Okay.
1: Ja, we hebben schoffelmachine achter de trekker, dus dat gaat op zich wel mooi zijn.
0: Ja, nou hartstikke mooi toch? Wat handig, man.
1: Ja.
0: He? Dan, als je dat dan wel met de hand moest doen, dat was niet te best.
1: Nou, er zit wel veel handwerk in, maar 90% kunnen we met de schoffelmachine en 10% blijft ze een beetje over met de hand. Dus dat is goed, zeg maar. Dat is goed te doen.
0: Nou, hartstikke mooi zeg. Zeg, dan weten we een beetje van je bedrijf. Want je nodigt mensen uit om op zaterdag aanstaande... organiseren jullie een aardappelraapdag, hè?
1: Een aardappelraapdag, klopt, ja. Dat is de eerste editie.
0: Dus dat gaat hartstikke goed.
1: We beginnen aankomende zaterdag om 11 uur, van 11 tot 3.
0: Ja.
1: Het is een gratis evenement en mensen zijn daar gratis welkom. En die kunnen tegen een geringe vergoeding aardappels rapen en wassen en tot frietjes laten snijden door een patatkraam Westrik die erbij aanwezig is.
0: Oh, maar hoe hebben jullie dat zo bedacht dan? Dat jullie dat wilden gaan organiseren?
1: Nou, het is 6 jaar geleden eigenlijk begonnen met een idee van... Nou, we hadden vroeger aardappels in de grond gedaan. En die verkoop, dat op zich liep dat wel redelijk.
0: Hmm.
1: En om dat een impuls te geven, hebben we gezegd... Nou, we maken er een aardappelraapdag van. Mensen kunnen dan op een laagdrempelige manier een beetje kennis maken met de sector.
0: Hmm.
1: En dat is eigenlijk gegroeid. Het eerste jaar hadden we daar nog geen kraampjes bij. En het tweede jaar is daar een kleine boerenmarkt bij gekomen, zeg maar, met wat regionale ondernemers.
0: Okay.
1: Die,
0: uh,

0: Hier,
1: ja, dat zijn, nieuwe, dat zijn nieuwe aardappels. Zeg maar.
0: Oh, dat zijn nieuwe. Oh, ja, ja, tuurlijk.
1: Ja, dat is de eerste aardappel die wij...
0: Ja, ook stom voor mij. Je laat mensen niet met oude aardappels weggaan.
1: Nee, nee.
0: Dat kan ook. Die zijn er ook nog wel, denk ik, hè?
1: Die zijn er nog wel, ja. Want dat wordt nu wel geleidelijk aan wel steeds heel snel minder nu. Maar dat klopt, er is nogal oogst links.
0: Ja, en wil je daar graag vanaf, van die oude aardappels? Of zeg je van...
1: Nou, ik heb geen oude oogst meer. Ik ben alles kwijt.
0: Oké. Oh nee, want je hoort toch... Ja, maar je hoort toch wel van heel veel bedrijven dat daar bulten aardappels nog liggen, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, maar gelukkig bij jullie niet. Nee.
1: Nee, wij komen in dat opzicht komen daar, nou ja, we hebben vooraf voor het seizoen, ja, vorig jaar, dat is eigenlijk in 24 eigenlijk al, hebben we afspraken gemaakt voor het oogstjaar 25.
0: Ja.
1: Nou ja, en toen was de malaise op de aardappelmarkt was eigenlijk nog niet in hand. En ja, dat ontstond in de loop van 25. En dan hebben wij eigenlijk, nou ja, gelukkig maar, weinig tot geen last van gehad, zeg maar.
0: Oké. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Maar komt het ook omdat mensen bij jullie aardappels aan huis kunnen kopen?
1: Mensen, we zijn, zolang de voorraad strekt, we hebben niet zo'n heel groot oppervlak wat we aan vroege aardappels, zeg maar. Maar dat is echt de lekkere aardappel, zeg maar, die je kunt schrappen.
0: Ja.
1: Dat is een klein oppervlak, dus dat is op is op. Nou ja, dat wel. Maar normaal gesproken zijn wij op zaterdag op vaste tijden gewoon geopperd. En door de week en in het weekend op andere momenten gewoon altijd op afspraak. Dus ik ben telefonisch altijd bereikbaar
0: voor aardappelsverkoop, zeg maar.
1: Ja, voor de aardappelsverkoop, ja.
0: Nou, hartstikke handig. Zeg, en als we nou zaterdag 11 juli bij je komen, je doet het samen met je vrouw, begrijp ik?
1: Ja.
0: Als ze bij jullie komen, hè, krijgen we dan ook nog een kleine rondleidingtje over het bedrijf? Of zeg je, daar begin ik niet aan?
1: Nou, het bedrijf is gewoon open, zeg maar. Dus voor iedereen is voor de meeste mensen alles gewoon zichtbaar, zeg maar. Wat wij doen en wat wij gebruiken, zeg maar. En ik ben zelf, geef ik tekst en uitleg op het land, zeg maar, hoe het gaat.
0: Ja.
1: Er zijn een tweetal oudere rooimachines, zeg maar. Niet een hypermoderne machine, maar wat oudere machines waar ze het eerder mee deden. En die rooien de aardappels met kleine trekkertjes.
0: Oh, dat laat je even zien.
1: Dat laten we zien, zeg maar, hoe dat gaat. En nou ja, die aardappel die groeit natuurlijk in de grond, dus dat daar vertellen we wat bij. En voor de rest ben ik gewoon bereikbaar de hele dag voor vragen, zie ik u, opmerkingen of aanmerken.
0: Nou, ik vind het hartstikke mooi, Ru, dat jullie dat gaan organiseren. Dan komen we nog een beetje meer te weten over het leven van de agrariër, toch?
1: Ja, altijd goed. Nou, wees welkom.
0: Ja,
1: welkom
0: zeker.
1: Vanaf 11 uur. En er is van alles te krijgen. Er is frisdrank, er is koffie, er is ijs, er is...
0: Nou,
1: je kunt pony rijden.
0: Je kan patat eten. Wordt gelijk gebakken.
1: Je kunt van alles doen. Zeg maar.
0: Nou, hartstikke dus mooi.
1: Een laagdrempelig evenement voor jong en oud.
0: Ja, het begint om 11 uur, duurt tot 3 uur. En waar moeten we zijn? De locatie?
1: Aan de Werreler nummer 5. En als je de potjes volgt, piepers van Ruud, dan komt het goed.
0: Nou, wat makkelijk zeg. En ja, stel mensen komen in Beemte-Broekland, mensen wonen in Apeldoorn en die willen denken van nou niet op de fiets. Ruud, kunnen ze wel makkelijk parkeren bij jullie?
1: Ja, dat is volop parkeergelegenheid. We hebben vooraan het huis staan een tweetal mensen die vangen de mensen op. Of met de fiets of met de auto. Er is ruime parkeergelegenheid. En er is plek zat voor iedereen. Dus
0: hartstikke goed. Ik hoop dat zoveel mensen komen kijken en aardappels meenemen. Ja. En patat en weet ik allemaal wat. Een kijkje
1: wees
0: nemen.
1: Welkom.
0: Ja.
1: Wees welkom.
0: Aardappelraapdag Beemte-Broekland. Zaterdag aanstaande van 11 tot 3 bij Ruud en Antoinette. Ruud, dank je wel en ik wens je heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Oké.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Dag.

0: Can You Feel It? Het is precies 3:30 in de matinee hier op Radio Apeldoorn. En ja, ik ga in gesprek met mijn volgende gast. Die zit tegenover mij. Jessica van Brink. Jessica, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ik heet alleen niet Van Brink.
0: Oh, er staat
1: Van Buurik.
0: Buurik, van ja. Brink staat hier. Wat is er iemand
1: thuis wel iets uitleggen, denk
0: op de redactie die dat niet goed gedaan heeft? Ja. Jessica van Buurik. Oké, goed. Jessica, welkom. Jij speelt in een band en die band heet Take Notes.
1: Ja.
0: Hoe zijn jullie aan die naam gekomen?
1: Ja, we waren eigenlijk begonnen aan een soort doorstart. We hebben eerst op een andere manier muziek gemaakt. Samen met een drummer erbij. Dat hebben we 10 jaar gedaan. En toen heetten we Jazzy & Soul. Toen zijn we een tijdje gestopt. Ja. En toen hebben we echt gedacht van... ja, wat is nou een leuke nieuwe naam? De Borrel Notes hebben we ook nog, is ook nog even voorbij gekomen. Maar we hadden wel iets met notes.
0: Ja, notes.
1: Dat op de een of andere manier bleef dat hangen. En toen werd het Take Notes. En dat vonden we eigenlijk allemaal wel pakkend.
0: En hoe lang bestaat deze band al?
1: Deze band bestaat nu vanaf 2019. 2018, denk ik.
0: 2018.
1: Ja, ja.
0: En waar bestaat die band uit? Hoeveel personen?
1: We zijn met z'n vijven. 3 mannen, 2 vrouwen. En de vrouwen die doen allebei liedzang. En dan hebben we nog toetsenist. Die ook saxofoon speelt. En een bassist en een gitarist. En ik speel zelf ook een klein beetje saxofoon.
0: Oké, is het een vriendenclub, dit, ja. Deze band?
1: Nou, daar is het niet door ontstaan. Maar nee. Dat zijn we wel geworden, ja.
0: Oké.
1: Absoluut.
0: Oké. En hebben jullie ook allemaal een opleiding gehad in de muziekscene? Of hoe zit dat?
1: Nee, ik geloof dus niet dat, als ik het even zo inschat... Nee, het zijn, ja, ze hebben misschien wel les gehad, maar ja. Echt professioneel, nee.
0: Nee. Maar jullie vinden het gewoon leuk om met z'n allen ergens te staan, zeg maar.
1: Ja.
0: Een show weg te geven.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Wat spelen jullie en zingen jullie dan? Wat voor soort muziek?
1: Ja, het is vooral de populaire muziek. Echt vanaf de jaren 60 tot nu. Dus Bruno Mars, Amy Winehouse, Van Morrison, The Beatles... Sommieu,
0: okay.
1: Hairstyles.
0: Oké, van alles wat.
1: Eigenlijk alles wat we leuk vinden, dat spelen.
0: Ja, en hoe gaat dat dan, Jessica? Jullie, bijvoorbeeld jij hoort een nummer dat je denkt van... goh, die kunnen we wel spelen met de band. En
1: ja.
0: Dan ga je
1: gooi in de app.
0: Dan gooi je in de app. En hoe vaak repeteren jullie dan?
1: Nou, we repeteren eigenlijk een beetje bij gelegenheid. Dus nu hebben we zondag een optreden. En dan pakken we daarvoor 1 of 2... oefenavonden.
0: Ja.
1: Ja, we zijn al zo lang samen, dus ja, eigenlijk hebben we niet veel oefening nodig.
0: Nee.
1: We zijn heel goed op elkaar ingespeeld.
0: Mm-hmm.
1: En 1 of 2 keer repeteren en dan gaan.
0: Ja, ja. Wat zouden jullie nog heel graag willen met de band? Of hebben jullie niet zoiets van gehoord?
1: Voor de koning spelen.
0: Voor de koning spelen.
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, maar stel je dat jullie denken van... goh, ja...
1: Zwarte Cross.
0: Ja, Zwarte Cross.
1: Voor het programma van oma Joke.
0: Ja, ja, dat is die orgeljoke bedoel je.
1: Orgeljoke, ja.
0: Ja, oma is er, maar ja. Het orgeljoke. Ja. Dat zou nog wel leuk zijn. Want waar treden jullie zo al op dan in het land?
1: Nou, dus

0: hoofdzakelijk een beetje omgeving Utrecht en Apeldoorn. Want ik kom zelf natuurlijk uit de omgeving Apeldoorn. En de rest van de band komt uit de omgeving Utrecht.
1: Oké. Okay.
0: Dus daar zitten wel veel optredens. Het is vaak wel een beetje mond-op-mond reclame. Mm-hmm. Ze hebben ons ergens gezien. Ook kun je ook een keer bij mij spelen.
1: Ja.
0: Zo gaat het eigenlijk een beetje.
1: Ja, ja. Dus het is, jullie doen het gewoon voor je... Ja, nou, iedereen speelt natuurlijk voor zijn plezier. Ja. Maar niet dat je van hoeft te leven.
0: Nee, we zijn geen broodspelers. Nee, zeker niet.
1: Nee. En jij hebt ook iets meegenomen. Daar gaan we eventjes naar luisteren. Welk nummer gaan wij horen?
0: We gaan luisteren naar Lady Madonna.
1: Lady Madonna.
0: De Beatles.
1: Oké, nou, ik ga even achteroverleunen.

0: eens aan. We hebben jullie gehoord.
1: Wat zeg je?
0: Ik zeg, we hebben het gehoord. Hoe jullie spelen en zingen. Nou, hartstikke leuk. Ja, krijg je er wel zin in als je dit hoort? Dat je denkt, ik ga zondag in het Oranjepark staan.
1: Ja, daar heb ik heel veel zin in.
0: Daar heb je heel veel zin in.
1: Ja, want vorig jaar zouden we ook spelen, maar toen was het heel slecht weer.
0: Oh ja.
1: Toen ging ons optreden niet door.
0: Dus heel mooi weer. Het wordt meer dan 30 graden. Weer, ja. Hoor. Dus. Moet je daar nog veel repeteren? Je zei net, we hoeven eigenlijk niet meer zo te repeteren.
1: Vanavond.
0: Vanavond ga je toch nog even...
1: Puntjes op de i.
0: En welke nummers spelen jullie? Of zeg je van, dat is nog... Dat houden we nog even onder de bed.
1: Ik kan wel. Ja, deze.
0: Deze, oké. Okay.
1: Multicolor van Somjeu.
0: Oh, dat is ook leuk.
1: Even nadenken, hoor.
0: Amy? Amy Winehouse? Iets van Amy?
1: Nee, die zit er niet bij.
0: Die zit er niet bij.
1: Wel Claude.
0: Oh ja.
1: La da da.
0: Ja. Adele misschien? Doen jullie ook iets van Adele?
1: Nee, die heb ik ook niet.
0: Die zit niet in jullie pakket.
1: Adele doen we helemaal niet. Nee, klopt.
0: Nee. Oké. Okay. Is daar een reden voor? Omdat je wel Amy doet. Ik ben wel benieuwd.
1: Ja, Amy is wat swingender.
0: Oh.
1: Denk ik. En Adele is wat...
0: Ja.
1: Ik weet niet. Misschien
0: ja, ik snap het een beetje. Ja, soms
1: Wat
0: wat losser. Ja,
1: Amy heeft is wat ja, dat kan je heel hip spelen, zeg maar.
0: Ja, van Adele wil je misschien een beetje sommetjes of zo. Ja, kan natuurlijk.
1: Ja,
0: ja toch? Dus die nummers kunnen wij verwachten zondagmiddag in het Oranjepark.
1: Absoluut.
0: Ja. En dragen jullie dan ook speciale kleding? Dat je zegt, als wij optreden, dan willen wij alle vijf, zei je? Jullie waren met z'n vijven. Toch wel de mannen en de dames?
1: Nou, de dames die stemmen altijd de kleuren af.
0: Oh.
1: En de mannen die...
0: Die moeten zich aanpassen.
1: Die gaan een beetje free...
0: Die mogen freestylen.
1: Ja. Nee, wij stemmen altijd wel even af van wat doe je aan en welke kleur. En dan sturen we weer even een fotootje.
0: Ja. Gewoon leuk, man.
1: Ja.
0: Nou ja, dus aanstaande zondagmiddag zijn jullie...

0: Dus in het Oranjepark. Jullie spelen om 4 uur, hè?
1: Ja.
0: Ja. En voor jullie zit No Rush. Die spelen om 2 uur.
1: Ja.
0: En om 3 uur Edge.
1: Leuk.
0: En dat is dus allemaal pop en gitaar, disco. Nederlandstalig is om 3 uur. Ja, en spelen jullie ook veel Nederlandstalige nummers?
1: Nou, Kloot is Nederlandstalig.
0: Ja.
1: Dat is denk ik de enige.
0: Oh, alleen Kloot.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ja. Nou ja, dat kan.
1: En we hebben ook een Franstalig liedje nog. Oh. Je veux van...
0: Ja, zeg het maar.
1: Zaz.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Oh, die dames. Die,
1: ja,
0: drie...
1: dat is één dame.
0: Oh, is dat één dame?
1: Ja. Ja.
0: Oh, ik dacht dat het er meerdere waren.
1: Deze eentje.
0: Oké. Dus dat spelen jullie ook.
1: Ja.
0: En stel nou, je staat te spelen zondagmiddag. En ja, er wordt geroepen om een verzoeknummers. Kan dat? Doen jullie dat?
1: Ja, als die toevallig een beetje binnen onze eigen kunnen ligt, dan willen we dat nog wel eens doen, ja.
0: Ja. Nou ja, als jullie zelf niet roepen, heb je verzoeknummers, dan zal het misschien ook niet zo heel snel gebeuren. Ik weet niet hoe dat daar gaat, of dat kan. Ja.
1: Jawel. Ja? Want we doen ook wel eens huiskamerconcertjes. En dan komen er ook wel vaak mensen naar ons toe. En okay. Zeggen, kunnen jullie ook een nummer van die en die band?
0: Ja.
1: Ja, en dan moeten we ook wel vaak nee verkopen, hoor.
0: Ja, ja. Nou, ook wel eens ja natuurlijk.
1: Ja, ook wel eens ja.
0: Hey, maar jij zei net van, ja, wij treden zo'n 4 keer per jaar op.
1: Zoiets, ja.
0: Zoiets, hè?
1: Ja.
0: Maar stel, er zitten dan mensen te luisteren en die denken van... ja, ik wil toch wel heel graag Take Notes een keer in mijn huis hebben. In mijn zaal, in mijn tuin, in mijn... Kan dat?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja. Nou, waar moeten mensen dan naartoe? Om jullie te
1: boeken.
0: Nou,
1: we zitten op Facebook en op Instagram.
0: Oké. Okay.
1: Dan kun je ons vinden onder Take Notes Band.
0: Take Notes Band.
1: Ja.
0: En nou, dan kunnen mensen vragen stellen. En
1: ja, berichtjes sturen.
0: Berichtjes sturen. En dan, nou ja, hartstikke.
1: En dan komen wij.
0: Daar komen jullie.
1: Zeker.
0: Maar wij gaan eerst naar jullie toe. Aanstaande zondagmiddag.
1: Ja.
0: Om 4 uur, dan gaan jullie optreden in de muziektent, in de zondagmiddagconcerten in het Oranjepark. Nou, het wordt een geweldig feest, denk ik. Tenminste, als ik dit nummer zou horen, dan dat kan niet zo. Echt waar.
1: Ze hebben het er over 3 jaar nog over.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Zeker
0: ik denk
1: weten.
0: Wel, echt waar. Je kan je baan opzeggen.
1: Ja.
0: En je kan fulltime muziek maken. Hartstikke leuk. Dankjewel, Jessica van Buurik.
1: Yes.
0: En heel veel toi toi toi zondag.
1: Dankjewel.

Billy Ray Cyrus, Icky Breaky Heart was dat. Ja, en daar wordt heel veel op gelinedanced, hoor, op deze plaat. En dat zal dit weekend niet gebeuren door de leerlingen van 5 tot 12 jaar van Joji School of Arts. Want zij brengen een spetterende show vol zang en dans. Geïnspireerd door grote namen zoals K3, Emma Heesters, Chris Brown en Roxy Dekker. Van vrolijke meezingers tot krachtige performances. Een energieke voorstelling vol talent, plezier en herkenbare hits voor jong en oud. Nou, het is in Theater Orpheus natuurlijk.

Ik zou zeggen, kijk even op de site orpheus.nl. Dan kun je kaarten bestellen voor zaterdag of zondag. En het begint allemaal om 12 uur.

Turtles met Happy Together. Ja, wij waren ook twee uurtjes Happy Together, hè Guido, toch? Ja, hartstikke leuk. Dankjewel voor de muziek en de techniek natuurlijk. En luisteraars, u kunt nog even op onze site kijken. rtv-apeldoorn.nl. Er staat heel veel info op over ons. Wat je allemaal hier kunt doen. Je kan de techniek doen, net als die Guido. Je kan presenteren zoals ik dat doe voor de radio en voor de televisie. Oh, zoveel mogelijkheden. Ik zou zeggen, kijk even rtv-apeldoorn.nl. Goed, luisteraars, bedankt dat u erbij was de afgelopen twee uur. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. En wat ons betreft, tot de volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Door de overeenkomst worden importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Voor gevoelige producten zoals rundvlees, kip en alcohol blijven beperkingen gelden. Lidstaten moeten formeel nog stemmen over het akkoord, maar het kan wel al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De NAVO-landen hebben afgesproken Oekraïne ook in 2027 financieel te blijven steunen. Na 70 miljard euro dit jaar komt volgend jaar opnieuw minstens hetzelfde bedrag beschikbaar. De Verenigde Staten doen niet mee aan de steun. De afspraak is vastgelegd in de slotverklaring van de NAVO-top in Ankara. De Raad van State oordeelt dat de minister van Asiel en Migratie verblijfsvergunningen mag intrekken als een asielverhaal is verzonnen. De uitspraak volgt op een zaak rond een veroordeelde juridisch adviseur die tegen betaling valse asielverhalen verkocht. De minister moet daarna wel opnieuw beoordelen of iemand alsnog recht heeft op asiel. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt, 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. En dan het weer. Vanavond nog lange tijd zonnig. Later vanavond vanuit het noordwesten meer bewolking, er kan dan ook mist voorkomen. De zwakke wind komt uit het noorden en de minimumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren, maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vond al lang voordat ze in september 2021 uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus veel te ver gingen. Zij noemde in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona met name de beperking die eind 2020 werd gesteld aan het aantal aanwezigen bij uitvaarten. Het Franse Hof van Cassatie zegt de zaak van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen uiterlijk begin april te kunnen behandelen. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor het verduisteren van EU-geld. Maar nog dezelfde dag maakte ze bekend in cassatie te gaan en alsnog deel te nemen aan de verkiezingen. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: I'm gonna feel my vibe right now, feel myself.
1: Panda. Panda.
2: Yeah.

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Ah, een hele goede keuze om weer te luisteren naar Lokaal Kabaal. Vandaag alweer de tweede jaargang nummer 17. En voor Arjan is het aflevering nummer 59.
2: Mooi leeftijd.
1: Waarin we de lokale Apeldoornse dingetjes weer onder de loep nemen. En we zijn nu ook live. Arjan.
2: Sietse.
1: Hoe is het met jou, jongen?
2: Mij is lekker,
1: Ik was er vorige week niet. En toen hebben jullie me wel even ingebeld.
2: Ja.
1: Toen dacht ik wel van, hoe is het eigenlijk met die jongen? Vind je het wel leuk als fractievoorzitter van lokale Apeldoorn?
2: Fractievoorzitter zijn is echt wel uitdagend. Maar dat heb ik al vaker gezegd, Sietse. Ik bedoel, je wordt ermee geconfronteerd en je probeert echt absoluut het beste van te maken.
1: Nou, lukt maar, dat een beetje?
2: Het lukt zeker. Zeker met de fractie die we hebben. Die,
1: de fractie is echt wel, maar ik heb het nou over jou.
2: Over mij. Nou ja, het vraagt veel tijd. Dat is echt geen... sinecure heet dat met een moeilijk woord.
1: Maar zeg, jongeman.
2: Ja.
1: Ik hoor net dat je 59 bent.
2: Zeker.
1: Wie is onze gast vanavond?
2: Onze gast? Moet ik dat nu al gaan zeggen? Ja. Maar dan moet jij het daarop gaan lezen, gewoon. Maar nou, dat zijn die jongens van...
1: De mannen van 055 FM. Robin, hallo. Roy Akkers, zeg je goed?
3: Zeker.
1: En Pieter Bakker.
4: Goedenavond.
1: Hoi.
2: Dat vind jij leuk, hè?
1: Wat?
2: Zo'n rollende R.
1: Ja, uit de oude DJ-tijd komt dat nog.
2: DJ-tijd,
1: heerlijk.
2: Toen was je nog plaatjes aan het draaien, plaatjes. Ja, maar met koffers vol plaatjes liep je dan
1: singeltjes.
2: Ook nog. Heb je ook disco's gedaan?
1: En jingles. Ja.
2: Ook nog, ja?
3: Volgende week komt hij met de echo.
1: Nee.
2: Met de echo?
1: Nee, er zat een echootje bij, zeker. En ik heb nog zo'n mobiele set. Ik kan zo komen draaien, hoor. Hoppakee.
2: Ja, dus je bent nog te boeken ook nog?
1: Ja, maar ik weet niet of dat handig is. Dat ik dat nu allemaal moet doen, maar ik heb het al zo druk.
2: Je hebt het al druk?
1: Ja, ik heb hartstikke
2: maar
1: druk.
2: Maar je bent fractievoorzitter af, hoezo druk?
1: Ja, maar kijk, als ergens een raampje dicht gaat, dan gaat er weer een deur open.
2: Dat klopt. Maar in jouw geval is dat een camperraampje natuurlijk op zich, want jij crosst wat met dat ding af volgens
1: maar,
2: mij.
1: Maar nee, we gaan even, jongens, beste Pieter en beste Robin. Stel eens even heel kort voor de luisteraars van Lokaal Kabaal. Pieter, jij als eerste?
4: Ja,
1: je zit naar elkaar te kijken.
4: Ja. Nee, Pieter Bakker, 29, werkzaam voor gemeente Apeldoorn.
1: Daarbij, als wat?
4: Ja, ik fixeer zeg maar alle koffieautomaten in het hele gebouw.
1: Fixeren.
4: Ja, gewoon maken, bijvullen, schoonmaken, gewoon up-to-date houden. Dat iedereen een beetje de cafeïne boost kan
2: blijven nemen. Als zo'n bordje weer hangt van hij doet het niet, dan heb jij een vrije dag.
4: Dan ben ik de schuldige.
2: Dan weet ik dat ook weer voor de volgende
3: keer. Heeft hij weer niks van gebakken.
4: Ja. Nee, en buiten dat om vrijwilliger bij Gigant als barmedewerker. En met Gigant doen we ook nog eens vrijwilligerswerk op festivals. En ook vrijwilliger hier bij de radio.
1: En ben je zo meteen ook vrijwilliger als je naar het Zwitserland-terrein gaat?
4: Er komt wat nieuws aan.
2: Hij is me weer voor.
4: Ik ben blij.
1: Ja.
2: Oh, leuk. 850 plekken voor een mooie evenementenlocatie met een paar mooie concerten en zo.
1: Dat zal leuk zijn. Ik zal natuurlijk ook nieuws geven, want daar heb ik mijn leeftijd voor. Maar U2... Toen niemand nog U2 kende, kwamen ze al in een gigant achter de HEMA.
4: Ja. Nirvana ook.
1: Nirvana ook, klopt.
2: Nee, je kent die bands wel, maar ik bedoel...
3: Voor mijn tijd.
2: Ja, achter de HEMA had je altijd zo'n heel groot parkeerterrein. Dus wat dat betreft zal het
1: daar
2: zijn.
1: De Carnaby Pub had je daar, maar je had ook zeker. Gigant. Nou, Robert.
3: Nou ja, Robin, 26. Ook hier bij de omroep. Laatste beetje van mijn studie nog.
1: Wat voor studie?
3: HBO bedrijfskunde.
1: Oh, leuk.
2: Ja. Peter, in Arnhem?
3: Nee, Windesheim, Zwolle.
2: Oh, oké. Okay.
3: Dus, dus daar nog wat regelmatig te vinden. En voor de rest nog werkzaam in de supermarkt. En als ZZP'er voor mezelf aan de bak.
1: Als ZZP'er als wat?
3: Binnen de automotive. Dus ik word ingehuurd om rijtrainingen te geven, productuitleg en van alles en nog wat.
1: Wat is automotive?
3: Alles wat met auto's te maken heeft. Dus als bijvoorbeeld als jij je nieuwe auto gekocht hebt, dan kom ik naast je, dan leg je auto uit hoe die werkt.
1: Ik wist niet dat de auto kon werken. Hij rijdt wel bij mij, maar ik wist niet dat hij ook nog kon werken.
3: Ja, je hebt allemaal functies erop zitten, waar je misschien de helft van weet. En daar weten wij dan iets meer van.
1: Ik heb net weer wat ontdekt, hoor.
2: Het raam kan open en dicht. Ja, dat heeft hij ontdekt.
3: Of de kofferbak.
1: maar Robert, er is ook een prachtig liedje over Apeldoorn, hè? Van Coat & The Bee. Zwolle zonder dol. In Zwolle... Is het dolle? De stad. Nou,
2: begin van de maand.
3: Er is ook een andere politieke partij geweest die ook een nummer gemaakt heeft toen, hè?
2: Wat dan?
3: De BBB. Die heeft toen van van Apeldoorn naar BBB te heten.
4: Ja,
3: dat nummer toen.
4: Een heel creatief AI-nummer was dat.
3: Klopt. Ja.
1: Ah, oké. Okay. Nou, we gaan even eerst even, we gaan zo meteen uitspreiden over jullie hebben over 055 FM en wat jullie allemaal vinden dat er in Apeldoorn moet gebeuren. Maar eerst even
2: check.
1: Lokaal actueel, Arjan.
2: Zeker.
1: Jongens, discussieer gewoon mee, hè? Is heel,
4: Uiteraard.
1: Ik ga met jou beginnen over de zomerbrief.
2: Zomerbrief. Ja, mooie nieuwe term.
1: Ja, ja. Dat denk ik. Dus de zon schijnt. Prachtig. Zomerbrief.
2: Nou ja, laten we daar gaan een paar, bijzondere woorden tegenaan gooien. De buurrap hoort er ook bij. En dat is dan tegenwoordig weer een bestuurlijke rapportage. Want die vervangt dan weer enigszins de tuurrap, de tussentijdse rapportage. Jongen, je wordt helemaal plat gegooid met dat soort termen.
1: Hebben we ook nog een marap?
2: Marap hebben we niet, dat is jammer. Want die wilden we eigenlijk graag wel, want dan kun je wat beter sturen. Maar ja. dat schijnt ons nog niet te lukken in de gemeente.
1: Dat is een managementrapportage.
2: Ja, hij doet bedrijfskunde, hè? Het lijkt mij toch handig dat hij dat weet.
3: Beetje.
2: Ja, straks een leuke auto.

0: bij BMC en dan gewoon aan het werk.
1: Zoiets?
0: Ja, dat dacht ik al.
2: En maar ja, even zit iets positief en iets negatief.
0: Iets positief en negatiefs is dat, nou ja, met die...
2: Begin positief.
0: Nee, laat het zo stellen. Met die buurrap heb je eigenlijk een kijkje terug. Hè? Hoe is het gegaan? Wat doen we nu? Waar staan we? En de zomerbrief is eigenlijk de vertaling van ons coalitieakkoord. Hè? Waar gaan we naartoe? Hebben we er geld genoeg voor? En wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? En wat zijn de keuzes die we straks moeten maken in de NPB? En die komt dan ergens eind oktober, begin november. Iets
2: nee, november stellen we vast. Hij komt al in eind september, als het goed is, hoor. Want dan we moeten ook nog naar kunnen
0: dat
2: kijken.
0: Is weer, dat is weer dat document van 460 pagina's, zeg maar. Waar
2: die je altijd voor ons print en altijd uit een mooie extract van maakt.
0: Ja, nou, het begint aardig te leven. Ik bedoel, we krijgen gewoon veel reacties van mensen in Apeldoorn over... schijnbaar keuzes die wij als gemeente Apeldoorn maken. En die dan weer positieve invloed hebben.
2: 2026?
0: 2026.
2: Houden we 20 miljoen over.
0: Houden we een beetje meer over. Want dat is niet omdat we lekker zuinig zijn geweest. Maar gewoon omdat we minder uitgegeven hebben.
1: Goh, wat gaan we ermee doen? Gaan we nog een hardhal bouwen?
2: Slecht begroot.
0: Nee, het is niet een kwestie van dat we daar geld voor over hebben om dan uit te kunnen geven. Het is gewoon wat je begroot hebt. Dat hebben we niet uitgegeven. En het negatieve daaraan is als je het dan zo stelt. Gewoon leuk, 20 miljoen meer. Maar de wachtlijsten van de jeugdzorg zijn weer groter geworden. Dus wij zijn niet in staat gebleken om die wachtlijsten weg te werken. Dus die 20 miljoen hebben we niet kunnen uitgeven. Nee. Allerlei redenen voor, dan moet je dan maar even gaan volgen van de volgende week met die zomerbrief. Maar dat is toch wel een aandachtspunt wat dat betreft. Ja. Nou, dan gaan we naar 2027, hè, want zo werkt het altijd. In 4 jaar schrijven ongeveer. En nog technisch te maken, we hoeven er maar 3 ongeveer sluitend te krijgen. Hè. De laatste ook niet, 2. En 2027 komen we eigenlijk uit op ongeveer 0.
2: Ja, licht positief.
0: Licht positief, ja, dat is hoe je het bekijkt. Maar goed, 0 aan de positieve kant. Dus ja, misschien hebben we dan iets meer.
2: Als we ook dit weer niet goed begroot hebben, dan houden we iets meer over.
0: Ja. En dat zijn steeds de dingen waar we met elkaar over moeten hebben. Want ja, wij willen huizen.
2: Maar nu?
0: Wij willen wonen.
2: 2028
0: komt het weer, dat mooie woord. Ravijnjaar is misschien iets te zwaar. Maar het is wel dik eronder.
2: Ja, tekort.
0: Dat betekent gewoon tekort. En dan kun je het allemaal lekker vooruitschuiven. Wat wel wel eens vaker gebeurt, zeg maar. Om eens te kijken van wat het allemaal op is afgekomen. Maar ja, het wereldbeeld laat toch wel zien dat we er genoeg punten hebben waar we dan nog wel eventjes met elkaar een goed gesprek over moeten hebben. Want als wij onze ambities waar willen maken als coalitie, en wij hebben er nogal een paar, moeten we daar toch echt wel even goed aan kijken. En dan komt dat hele vervelende woord weer bezuinigen. Of anders uitgeven. Of hoe je het ook maar noemt. Maar ergens zal het weer vandaan komen. En ja, je kijkt, ik kreeg er straks door, sinds je fractievoorzitter bent, kijk je wel steeds zuurder als je gewoon naar binnen komt.
2: Nou,
0: ergens.
2: Dat viel ons ook wel op, hè, jongens.
0: Ja, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Ik moet toch heel eerlijk zeggen, Sietse, jij keek altijd al wel zuur, dat maakt niet zoveel uit. Maar toen jij fractievoorzitter was, had je genoeg ook van dit soort discussies. En geloof me, met man en macht proberen we gewoon de zaak echt gewoon wel behapbaar te houden.
2: Ja.
0: Maar ja, weet je, als er steeds meer van die vreemdere mensen in de wereld allerlei rare beslissingen gaan nemen, heeft dat weer een invloed. Hè? Ik bedoel, oh leuk, de benzineprijs ging weer iets naar beneden. Ja, ik ga je wel voorspellen dat die na morgen vast wel weer omhoog schiet. Nou ja, allemaal dat soort zaken. En dan gaan mensen toch in principe echt wel voelen in hun portemonnee. En dan krijgen we het allemaal, de gemeente doet dit, de gemeente doet zus. Helaas zijn er een aantal zaken die wij echt niet op lokaal niveau kunnen beïnvloeden.
2: Nee.
0: Dus zullen we echt wel moeten gaan kijken hoe wij de welvaart gaan verdelen. Nu lijk ik net wel zo'n socialist. Hè?
2: Nou, we kunnen wel iets doen.
0: Zwarte schouders.
2: Ja, we kunnen wel iets doen.
0: Nou, vertel. Wij komen niet aan met die knop van de OZB, want dan heb je echt wel een probleem.
2: Nee, okay. Je weet van mij dat ik daar... ik denk dat wij de mensen die naar de voedselbak kunnen, dat we dat kunnen wat verbreden.
0: Zeker. Dat kan. We kunnen het plafond verhogen, zeg maar. Hè? We zitten nu geloof ik op 120-130% van het bestaansminimum.
2: Ja, we zouden nog 140-150%
0: zou kunnen. Dat kost weer geld. Nou ja, dat moet dan weer ergens vandaan komen. Maar we hebben ook ambities, zo werkt dat. En we willen ook graag bouwen. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Kijk, we zitten al in een soort grijs gebied. Want bouwen, iedereen zegt, oh joh, weet je, een weilandje hier, een plekje daar, dat is allemaal te doen. Maar die grond is allemaal van ander.
2: Ja, nou eventjes, nu komt de zomerbrief, hè? Die hebben we nog nooit eerder gehad, die hebben we nu voor het eerst.
0: Ja.
2: En normaal gesproken is dit de periode, hè, vooral volgende week, dan is het de 16e. Dan hebben we de laatste raadsvergadering.

0: erin, kort reces. En toen hadden we altijd de voorjaarsnota.
1: Ja.
0: Waar is die naartoe gegaan?
1: Niet naar het voorjaar in ieder geval.
0: Niet naar de zomer?
1: Nee, die doen we dus eigenlijk niet. Gewoon.
0: Oh, geen voorjaarsnota.
1: Nee, het is meer omdat het zo kort na de verkiezingen is, hebben we gekozen om op een andere manier kenbaar te maken. En dat is de zomerbrief. En die zomerbrief is eigenlijk een vertaling door de wethouder van Financiën, Boeien.
0: Ja.
1: Van hoe wij
0: Ten Boke.
1: Ja, het huidige budget gewoon op de best mogelijke manier gaan verdelen. Zodat we ook nog eens keer een stukje ambitie kunnen laten tonen. Ik bedoel...
0: En nou, voor de luisteraars die het allemaal niet zo snappen. Er is ook een coalitieakkoord.
1: Ja.
0: Hoe wordt die nou vertaald? Wanneer...
1: Coalitieakkoord hebben wij met elkaar afgesproken. Omdat er gewoon geen dik document van te maken. Het is een mooi glossy boekje. Dus voor iedereen die dan denkt, een leuk glossy boekje, even uitprinten. Je kunt hem gewoon downloaden.
0: Apeldoorn.nl.
1: Ja, daar is hij te vinden. Daar staan gewoon eigenlijk gewoon wat wij met elkaar afgesproken hebben over bepaalde onderwerpen. Maar zo breed neergezet dat ook de oppositie, het is altijd coalitie-oppositie, daarin ruimte zou kunnen vinden om met elkaar te gaan kijken hoe we dat zo goed mogelijk voor Apeldoorn weg kunnen zetten. Want
0: en de plannen die in het coalitieakkoord staan, zoals de ondertunneling van het spoor.
1: Ja.
0: Daar moet toch geld voor gevonden worden. Ergens erin terechtkomen.
1: Dus we zijn in die zin...
0: Zien we met de NPB terug.
1: Met de NPB zien we dat in die zin terug. En dan krijg je het hele verhaal van moties en amendementen. Het goede debat over van wat we wel en niet belangrijk vinden hier in Apeldoorn. Dan gaan we daar met elkaar uitvechten.
0: En voor de echte fanatieke luisteraars die ook altijd de raad altijd volgen. Hè, via internet, die het is allemaal te volgen. Volgende donderdag, de 16e, dan beginnen we 's morgens om 11 uur. Dus dat je niet denkt, ik ga om 7 uur eventjes internet kijken. Want dan zijn we al weg. 's morgens om 11 uur beginnen we al.
1: Zeker.
0: En dan gaat Arjan prachtige verhalen houden.
1: Nee, dat zeg jij nu bij één zin.
0: Emoties aankondigen en zo.
1: Dat heet algemene beschouwingen. Maar eigenlijk ook weer niet, want dat hoort meer bij de NPB en niet zozeer bij de zomerbrief en de bestuurlijke rapportage. Maar goed, dan krijgt iedereen de gelegenheid, dat is het idee. En daar zijn we nog niet helemaal over uit. Krijgt dan... de mogelijkheid om even iets te vinden van de situatie zoals die nu is. Wat mij daarin opvalt is dat ik het wel bijzonder vind dat in één keer alle coalitiepartijen daar een verhaaltje over gaan houden. Terwijl wij zelf eigenaar zijn van de zomerbrief. En het coalitieakkoord.
0: Nou, misschien doen we dan geen voorleeswedstrijd.
1: Ik zou wel graag, en dat gaat ook wel gebeuren. Er zullen vast vragen gesteld worden door de oppositie over zaken die in de zomerbrief staan. En dan zullen we met elkaar toch een antwoord op gaan geven. Het is niet gaan vinden, want ik bedoel, hebben we daar al natuurlijk over nagedacht. Het is altijd zoals het in de politiek gaat. Meerderheid telt, dus moeten we even zien.
0: Maar ik ben opgegroeid in een tijd dat wij hier nog een staatssecretaris wonen hadden. Een zekere meneer Schever. Dat was een hele goede, hoewel het niet van mijn partij was, maar die deed het best wel goed. En die zei altijd... In visies kun je niet wonen. Nu gaan hier in Apeldoorn 3 visies doen. Apeldoorn 2050. De visie veerkrachtige weerbare samenleving. En de omgevingsvisie.
1: Ja.
0: Waarvoor gaan we dat nou doen?
1: De omgevingsvisie is gewoon een wettelijke taak. In principe dat je die dus moet opzetten.
0: Ja.
1: Veerkrachtig Apeldoorn heeft min of meer te maken met gewoon ook het coalitieakkoord wat wij... naar buiten dragen. Dus ruimte voor mensen. Zo heet het nou helemaal. En die laatste was...
0: Nee, dat was de eerste. Apeldoorn
1: 2050 is gewoon een vergezicht van hoe wij denken dat Apeldoorn eruit gaat zien. Of eruit zou moeten gaan zien in 2050.
0: Okay.
1: Dus ja, dit is meer een mooie natte droom die we dan met elkaar willen verwezenlijken. En hoe komen we daar? Dus het is niet een kwestie van wat we dan met elkaar daar bespreken, dat ook de waarheid gaat worden. Want ja,
0: maar het moet wel door de raad ook geaccordeerd worden.
1: Absoluut.
2: Maar jullie zitten nu 4 jaar. Of een paar aantal jaren zit je. Dat plan wordt nu al geschreven.
1: Ja.
2: En zometeen volgende verkiezingen worden jullie uitgezet. Ik roep maar wat.
1: Ik zal het beantwoorden zoals het inderdaad doet. Goeie vraag, Robin. Gewoon goede vraag.
0: Dankjewel.
1: Ja. Dankjewel voor deze goede vraag. Robin, de vorige coalitie, dus de vorige 4 jaar, hadden wij een visie 2040. En daar stond ook een aantal zaken in. Wat we met elkaar bedacht hadden. En welke kant we op zouden moeten. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje zo zoals de politiek werkt. We denken over overmorgen. Dan gaan we nadenken hoe we morgen gaan bekostigen. En hoe we het vandaag allemaal rond gaan krijgen. Ja, dan moeten we dan met elkaar gewoon gedurend het jaar...
0: Maar Robert is natuurlijk wel een puntje. Hè? Wij in hetzelfde coalitieakkoord staat. Wij willen de procedures voor het bouwen verkorten. Hè? Het bouwen duurt tegenwoordig ruim 10 jaar. En dan staat een coalitieakkoord. We willen dat verkorten naar 4 jaar. En dan ga je verder een vergezicht voor 2050 doen.
1: Ja, maar heb je enig idee hoeveel huizen we moeten bouwen?
0: Ja, hoeveel weet totaal ik. Dan? 1200 per jaar.
1: Nou, wij hebben gezegd, we gaan 1200 per jaar bouwen. Ik zag in de krant vandaag of gisteren dat we dat nu in de plannen staat. Zoals het dan voorspeld wordt dat aankomend jaar op 2300 geloof ik zitten.
0: Ja, dat moeten we even beter duiden. Anders dan denk je ook van waar heb je het over? Er zijn heel veel plannen de afgelopen 4 jaar in de stijgers gezet. Wel goedgekeurd. Bijvoorbeeld Veldhuis, Vleitseweg,
1: BSK,
0: dat is binnenstad, stadskade.
2: Die woontoren en alles.
0: Maar nu gaat pas de schop in de grond. En daardoor krijg je eigenlijk in één keer een boost komt van allerlei woningen. KS Dijk, bij de Konderweg wordt gebouwd. Dus daardoor krijgen we nu wel wat meer vaart. Eventjes.
2: Ja. Even een schoolgebouw in de maat plat gooien, nieuwe huizen bouwen.
0: Nou, dat is geen slechte gedachte. Die nemen we mee.
1: Dat is wel een hele mooie technische opmerking. Maar je hebt een punt. Want waar wij gewoon als lokaal Apeldoorn gewoon graag even over willen meedenken en doordenken, is van dat heet gebiedsontwikkeling. Laten we nou bij elkaar eens wat meer stil gaan staan bij wat er in een gebied mogelijk is. In plaats van een korte termijn denken en daar iets voor te organiseren. Nu gaat iedereen daar weer over los en noodspoed opvangen, weet ik het allemaal. Er zijn ook een aantal zaken die gewoon opgelegd worden. En die discussie heb ik gisteren toevallig ook gehad. Toen wij daar in de arena stonden met ons handje omhoog, hebben wij echt beloofd of gezworen ons te houden aan de wet. En ja, we hebben nou eenmaal aan de wetten in Nederland. Wat je ervan vindt is een tweede. Maar het kan moeilijk zijn dat ik zeg, joh, luister, ik zweer mijn best te doen om deze wetten ook goed uit te voeren. Daar doen we echt ons stinkende best voor. Daar kun je wel van vinden.
0: Zonder last aan de ruggespraak, ja, Arjan. Jongens, want het schiet al op met die tijd. Want
1: mooi, hè?
0: Die Arjan, ja, die geeft je een kwartje en dan komt voor een Rijksdaal uit.
1: Maar voor jou, ik wil het wel
0: eventjes,
1: overnemen.
0: Maar eventjes, mannen van 055 FM.
2: Yes.
0: Robin en Pieter. Ik dacht, in de voorbereiding ga eens even kijken wat jullie allemaal doen. Maar op de site van RTV Apeldoorn staat geen informatie meer over jullie.
1: Nog niks, denk ik dan.
2: Ja, we zijn al zo bekend hier binnen de omroep. Er is niet eens informatie nodig voor ons op de site.
0: Eventjes, want jullie zitten altijd op woensdagavond en op donderdagavond.
2: Ja, woensdagavond zijn we live. En op donderdagavond hebben we nog de herhaling van ons lopen.
0: Oh.
2: Dus dat is hoe het nu zit.
0: Ja, en wat is dat? 055 FM. Voor wie, wat en hoe en waarom?
2: Voor en door de jongeren uit Apeldoorn. Ja. Dus mocht je nu zitten te luisteren en denk je van, ik zelf of misschien een kleinkind of wie dan ook die het leuk zou vinden, meld je gewoon een keer aan en kom bij ons langs.
3: Ja, staan we voor open.
2: Ja, wij doen actuele nieuws, pakken we mee wat meer op de jongere doelgroep gericht is.
3: Evenementen. Stippen we altijd aan wat gaande is binnen de culturele, muzikale sector.
0: Wat is nu bijvoorbeeld, want jullie komen na ons, hè? We zijn nu live. We zijn nog te beluisteren op Spotify en www.lokaalapeldoorn.nl en op apeldoorncentraal.nl. En dan komen jullie. En wat is nou het nieuws van vandaag?
3: Het nieuws? Nou, we gaan in ieder geval, we hebben het nog niet besproken. Dat doen we altijd heel erg last minute. Maar ik ga het sowieso wel even hebben over het Zwitserterrein. Dat daar nog een leuke hip-hop muzikaal evenement gaande is aankomende zaterdag.
0: Oh, leuk. Ja. Is dat nu zaterdag?
3: Ja.
1: Hoe heet dat?
3: Duifkoffie.
1: Duifkoffie.
3: Dat is een jonge guy die koffie maakt en ook hiphop produceert. En ook met twee andere jongens uit Apeldoorn een soort van release party gaat geven. Met koffie erbij en met
0: van hoe laat, zijn nieuwe hoe laat album. Is dat?
3: Van 8:30 tot en met einde gezelligheid.
0: Oh, ja. Oké.
1: Einde gezelligheid. Het lijkt wel een voetbalwedstrijd.
0: Vind ik jammer, want ik moet naar de uitvoering van Tim Kolderhoff, theaterproductie.
3: Zit ernaast.
0: Ja, die zit in Orpheus.
3: Oh.
0: Ja, en ja, daar ga ik naartoe. Toevallig. Maar...
2: Ja, en als je dan meer dingen pakt, bijvoorbeeld nu wat voor de jeugd ook interessant kan zijn. Het vrouwenteam van Go Ahead Eagles, die gaan de thuiswedstrijden komend seizoen niet meer in Deventer spelen.
0: Maar...
2: Bij

0: CSV Apeldoorn.
1: Klopt. Dus, had ik net ook gelezen.
0: Nou, dat soort dingen pakken wij bijvoorbeeld mee. Of als het inderdaad te doen is. Nieuwe muziek van artiesten die onder de jongere doelgroep misschien iets meer spelen. We pakken iets meer up-tempo muziek vaak erbij.
2: Ook dat, vaak dance een beetje.
0: Ja. Ja.
3: Wat mis je nou eigenlijk gewoon zo in Apeldoorn? Gewoon als je nou een jongerenprogramma hebt en denk je eigenlijk, oké, wat is nou hetgene waardoor je jongeren kunt enthousiasmeren? Niet per se om mee te doen met die radio, hè? Maar ik bedoel, je wilt er ook een toekomst op bouwen hier in Apeldoorn? Krijgen we dan weer dezelfde riedeltjes als, oh, een woning, ik wil voor mezelf iets doen? Of,
0: wat ik soms wel eens mis in Apeldoorn, weet je, en je hebt echt wel je eigen vriendengroepen en dat soort dingen. Ik ben natuurlijk als kind opgegroeid in een wijkje in Apeldoorn.
1: En welke wijk is dat?
0: Ik woonde in het Woudhuis vroeger.
1: Oké.
0: Woudhuis. Dus daar had je dus je hele...
3: Het is uit 59, maar ik ben al die leeftijd. Maar ik bedoel, het feit dat ik jou hoor zeggen, ik woonde vroeger in Woudhuis. Toen ik toch zo jong was als jij, was dat gewoon weiland. Ja, en daar liepen nog de koeien gewoon achter elkaar aan. Dus, dat scheelt gewoon. Dat is heel bijzonder om te horen dat je dat dan ziet.
1: Nou. 30 jaar geleden was het geen weiland meer.
3: Oh, maar niet zo'n wijk zoals het nu is.
0: Nee, dat klopt. Daar kende je dus op een gegeven moment de hele buurt. En dan ging je de buurt door en alles. Nou, toen zijn we op latere leeftijd voor mij dan verhuisd naar Zuidbroek nu. Maar ja, daar ken je de wijk veel minder dan dat ik daar de wijk kende. Ja. Je hebt namelijk niet echt plekken waar je zegt, joh, 's avonds ga je niet even...
3: Nee, maar dat is eigenlijk wat me ook wel opviel. Want als je dan door Zuidbroek heen rijdt, zeg maar, dan denk ik bij eigenlijk, nou, veel huizen, mooie huizen, niks mis mee. Maar ik mis een beetje het wijksfeertje, zeg maar.
0: En er worden echt wel dingen georganiseerd door de wijkraad die er zit. Maar dat is vooral gericht op de jongere doelgroep. Dus echt de kinderen, zeg maar. Kids at the Park, een keer een kleedjesmarkt, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk zou je, denk ik zo, even gewoon een idee opsteken. Iets van een plek willen hebben waar je gewoon ook als... jeugd, of dat je zegt, joh, als vaste, dat je gewoon een, noem het je ouderwetse stamcafé hebt daar.
3: Een soort Don Bosco, maar dan in de wijk.
1: Eigenlijk zou jij dan eens even aan de fractievoorzitter Loke Apeldoorn moeten vragen van, kun je dat kader niet terugdraaien dat alle winkels in Kerschoten en in Zevenhuizen zijn en al de voorzieningen en scholen in Zuidbroek? Waarom zeg je niet van, beste Arjan, maak van Zuidbroek een eigen wijk. En niet Zuidbroek, Zevenhuizen, één wijk. Dat is ooit besloten in eind jaren 90.
0: Maar dan heb je dus dat ze zeggen dat ze gaan lopen zeuren, dat winkelcentrum op de Anklaar dan weer niet, dat wij daar als mensen uit Zuidbroek daar weer niet mogen komen, zeg maar. Dat het niet onze supermarkt is.
1: Ja, je mag er wel komen, tuurlijk.
0: Jawel, maar het is wel dan weer dat je dat apart trekt van elkaar.
3: Nou, het is veel mogelijk.
1: Je gaat er ook wel naar de Main toe? Naar de Plus? Of naar de, noem maar wat, de DK, de Vleidseweg?
3: Zit ze heel eerlijk, hè? We hebben campagne gevoerd natuurlijk in heel Apeldoorn. Dat hebben we op een of andere manier goed gedaan, want we zijn de grootste geworden. Wat dat betreft een adel verplicht, hè, dus je moet er ook wat doen. Maar toen wij daar, zeg maar, in Zuidbroek stonden bij het winkelcentrum, ja, voor mij ademt dat niet echt een winkelcentrum.
1: Is geen winkelcentrum.
0: Het is gewoon een buurtsuper.
3: Die
0: komen wel mensen tegen, maar houdt het wel op. Maar
1: er zit een snackbar, een tandarts en de Plus. Meer is in
4: een zwembad.
1: Zwembad.
0: Ja, maar die is niet openbaar toegankelijk. Dat alleen is een specifieke doelgroep en de school.
1: School is alleen een school.
4: Wist ik ook niet.
1: Ja, en er is een sporthalletje van Acres.
0: Ja, maar dan moet je ook dus of trainen bij een school die er zit. Of,
1: nee, er is helemaal niks. Maar we hebben wel de vellet.
3: Wat zou dan een plus zijn? Moet er een sportvereniging heen?
0: Nou, een sportvereniging zitten. Maar ik zeg dat je een plek hebt waar je gewoon s'avonds inderdaad ook kan zeggen, joh, weet je, elke vrijdagavond bijvoorbeeld, elke donderdagavond hebben we daar een...
3: Als je dat nou ziet in Apeldoorn gewoon, waar vind je dat dan wel?
0: Ja, sowieso weinig plekken. Ja,
3: ik bedoel, we hebben in de Maten, Don Bosco de Maten.
1: Ja, zo'n jongerencentrum.
3: Ja, maar zoiets.
0: Bijvoorbeeld.
3: Zeg je meer een wijkgericht iets.
0: Ja. Nou ja, meer, weet je, nu heb je dan wel s'avonds, als je dan een keer niks met vrienden afgesproken hebt, dat je op de bank zit, denk van, nou, ik heb eigenlijk nog wel zin om wat te gaan doen. Maar ja, wat ga je dan doen? Je zegt niet van, joh, ik ga even de wijk in. Of dat je vroeger deed, joh, ik ga nog even daar kijken. Bij dat je een hangplek had vroeger, zeg maar.
1: Ja, en er is ook geen kruifkoord daar?
0: Nee.
3: Gek.
0: Je hebt een skatebaan, maar ja, als je pech hebt, word je daar aan elkaar geslagen.
4: Jonge wijk is...
1: Wij hebben wipkippen, heb ik gezien.
3: Ah, oké.
0: Okay. Ja, en die skatebaan hebben we in Zuidbroek.
1: Maar luister, Arjan, en dan doe ik het even voor hem op, hij had het zelf ook kunnen zeggen, die heeft 3 jaar geleden geopperd om daar een...
3: jongerenbus.
1: Een jongerenbus, maar of eventueel van die containers, dat bij Soap, hè, zo'n container te zetten voor de jongeren, als een soort leuke plek.

0: Die jongerenbus was van Don Bosco was hij in het verleden. Ja. En op het moment dat je een soort hotspots had in Apeldoorn waar je dan hebt. Want ik bedoel, je kunt heel veel gaan bouwen. Maar op een gegeven moment, 10 jaar verder, dan heb je jongeren die zijn dan eigenlijk gewoon ouder geworden. En dus het verschilt steeds. Dus de idee was om weer de jongerenbus met 2 zetten of 3 zetten. Dus een jongerenbus. Ook een stukje elektrisch rijden erbij in te werken. Om die gewoon weer beschikbaar te maken voor in Apeldoorn. Juist dat soort plekken. Om de jongeren toch ook de gelegenheid te hebben om elkaar te ontmoeten. En dat denk ik ook weer maar, zo leuk. Maar
1: jullie hebben heel veel leuke ideeën. Kom eens een keer, spuit dat bij de fracties. Wat je denkt van, nou, dit missen we in Apeldoorn. En doe dat echt hoor. Want wij staan er open voor.
2: Ja. Zeker. Ik zie de uitnodiging wat tegemoet komen, dus stuur maar de datum.
1: Je gaat gewoon een mailtje sturen naar lokaleapeldoorn.nl.
2: Ik denk je nodigt ons gewoon uit dat we daar langskomen.
0: Maar die kunnen we ook breder doen. Hè? Ik bedoel, als mensen nu echt luisteren en zeggen, joh, weet je, we missen dit of zouden dat wel willen doen. Kom met ideeën. Je kunt 10 keer nee zeggen en 1 keer ja.
1: Dan elke maandagavond hebben we een fractievergadering. Is openbaar. Kom gewoon binnenwaaien. Ja.
3: Okay.
1: Dat is in Souterrain, vergaderruimte 3.
3: Souterrain gemeentehuis.
0: Souterrain.
1: Souterrain. Oh,
0: Souterrain. Kelder. Ja. Maar nee, dat klopt.
1: Helemaal mee eens.
0: Om 7:30 beginnen we. En als je van tevoren even gewoon aanmeldt. Dan weet je niet waar je bent.
1: Bij Danielle.
0: Ja,
1: dat is onze fractieassistenten.
0: Ja, daar zijn we heel blij mee.
1: Toppetje. Absoluut. Ja.
0: Dus wat dat betreft, Danielle, je luistert. Dan is het weer helemaal top.
1: Ja.
0: Maar goed, daar gaat het om. Weet je, het is niet zo dat... wij willen een beetje af van het idee van... Oh, wij verzinnen het en jullie moeten er wat van vinden. Nee, het moet andersom.
1: Ja, het is zo. Lokaal Apeldoorn is de partij die praat niet over de jongeren, maar die praat met de jongeren.
0: Ja.
1: Dat zie je heel veel in de raad. Er wordt over iedereen gepraat, maar niet met.
0: Ah, maar ziet ze, dat is wel lastiger, hè? Want ik bedoel, en helemaal mee eens, hè, dat we met
1: wat
0: jongeren
1: doen we
0: moeten
1: nu
0: praten.
1: Dan? We praten erop.
0: Ja, absoluut. Maar ik bedoel, als je ziet, het is wel steeds moeilijker om gewoon mondstukken te vinden voor de jongeren, hè? Want zijn de jongeren zelf natuurlijk ook zijn redelijk.
1: Mondstukken?
0: Op zichzelf. Het is
2: ja,
0: niet
2: ja, maar dan merk je met veel meer dingen. Ga maar naar de kroeg toe en gewoon op het Katerplein op. Weet je, vrijdagavond was eerder al gezellig. Dat wordt nu steeds minder gezellig. Dat zal Pieter misschien ook wel vinden. Ja. De vrijdagavonden wordt gewoon minder gezellig in de stad.
0: Waardoor? Klopt.
2: Geen idee. Maar er zijn minder mensen.
1: Je wordt ook wat ouder, hè?
2: Ja, maar los daarvan. Ook gewoon de kroegen staan gewoon niet echt meer vol. Vrijdagavond. Zaterdags nog wel.
1: Ja. Jullie, want we lopen alweer in. Ja. Lopen in de tijd. Ja, we lopen in de tijd. Luister. Jullie wonen in de wijk, hè? Ja, waar woon jij?
3: Apeldoorn-Zuid.
1: Apeldoorn-Zuid. Ja. Nou, kijk. Eind september is weer de burendag, hè?
3: Ja.
1: Ga even naar www.apeldoorn.nl. Lokaalapeldoorn.nl. En meld je aan voor de burendag. Dan komen wij met een taart of wat anders. Komen naar jullie toe in de buurt. We gaan dat regelen. Wordt heel, heel leuk. En dat is niet alleen voor jullie, maar voor iedereen die luistert ook.
0: Zeker.
1: En op onze website. Nou, dan zeg ik nog, we kunnen lid worden van Lokale Apeldoorn. Niet vergeten, kost maar 10 keer per jaar. En dan ben je lid van de grootste partij van Apeldoorn in de raad.
2: Krijg je ook een taart?
1: Daar niet, maar wel bij de burendag.
0: Absoluut, en heel eindje ook.
1: Ik heb al gezegd dat we overal te beluisteren zijn.
0: Lokale streamingsdiensten. Ik kan het klokje niet zien, maar ik wil best met afsluiten met de term die wij altijd doen.
1: Kijk op onze website, kijk op lokaal, op Facebook zijn we ook te volgen.
2: Like jongens, en abonneer.
1: Jongens, Pieter en Robben, hartstikke bedankt voor jullie komst.
0: Dankjewel.
1: Succesvol zometeen bij de volgende aflevering van 055 FM. En dan is het weer zover.
0: Ja, is het weer zover?
1: Dan zeg ik weer gewoon,
0: hou Apeldoorn gezellig, veilig en sociaal.
1: Heel mooi. Tot de volgende lokaal.
0: Tot ziens. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Israël gaat zich waarschijnlijk terugtrekken uit bezet gebied in het zuiden van Libanon. Dat zei de Amerikaanse president Trump in een persconferentie die volgde op de NAVO-top in Ankara. De president gaf aan dit met de Israëlische premier Netanyahu te hebben besproken. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren, maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is 0.

0: maar naar rechts, want hier zijn we er weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe 055 FM. Woensdagavond, de 8e. Ja, van jullie alweer.
2: 2026.
1: Ja, de tijd gaat echt hard, Pieter.
2: Heel hard, heel hard.
1: Hoe was jouw dag?
2: Ja, hard. Nee. Hard. Ja, wel prima en lekker relaxed.
1: Nice.
2: En jouw dag?
1: Ja, eigenlijk wel best. Ja? Niet heel veel gedaan vandaag. Al vakantie. Dus het is voor mij gewoon lekker chill en lekker rustig aan doen. En vooral niet te druk maken.
2: Jij hebt lekker vakantie?
1: Ja.
2: Oh, lekker man. Hoe lang?
1: Nou ja, vakantie, weet je, ik werk wel in de tussentijd. Dus ik heb niet per se dat ik echt zeg, joh, ik heb 6 weken vrij. Maar ik heb inderdaad wel wat dingen vrij. En dat ik het werk in plan, dus.

0: Ik vind het al best.
1: Beter, man.
0: Ja.
1: Nou.
0: Dus dat.
1: Ga je nog weg?
0: Nog niks geboekt.
1: Okay.
0: Dus ik denk dat het gewoon een paar keer een weekendje wordt. Of zou ik ergens wat gaan doen of zo. Geen idee.
1: Okay.
0: Maar ik heb niet per se een... ik wilde wel vakantie eigenlijk richting Italië had ik gewild.
1: Oh.
0: Maar ja, toen ik even, joh, met wie ga ik dan? Wat ga ik daar doen?
1: Ja.
0: En ik had zin om op de camping te zitten. Maar ja, ik had nog niemand die zover gevonden die ook vakantie had en vrij had en zin had om mee te gaan.
1: Ja.
0: En ja, dan met mijn eentje de auto in te stappen en dan 11 uur te rijden die kant op. Dat vond ik ook weer net even te ver gaan.
1: Kan je ook gewoon beter een citytripje doen of zo met vliegtuig?
0: Nou ja, los daarvan. Dus ik had zoiets van, joh, weet je, ik blijf lekker thuis. Ik kon veel werk inplannen. Dus het wordt voor mij een beetje in de werkzomer.
1: Oké, lekker bijwonen dus.
0: Ja, dat.
1: Bij de DK of...
0: Bij de DK voor mezelf, bij het zwembad. Dus op verschillende plekken in Apeldoorn ga ik te vinden zijn.
1: Een heerlijke vakantie voor de workaholic, hoor ik al.
0: Precies.
1: Check.
0: En weet je wat we ook in de tussentijd gaan doen?
1: Nou?
0: Verder met muziek.
1: Graag.
0: We begonnen net
1: voor onze petto.
0: Ja, we begonnen net met Self-Aware van Lumix.
1: Ja.
0: En we gaan verder met Alcazar. En misschien ga ik dit ook wel doen van het weekend. Crying at the Discotheque.

0: Alcazar, Crying at the Discotheque. Ja, tot 8 uur zijn we gewoon nog live hier, Pieter. We zaten er net al eventjes.
1: Heerlijk. Maar... dubbele uurtjes.
0: Ah, bijna.
1: Maar Crying at the Discotheque, jij gaat wat traantjes laten, wellicht, ergens in een discotheek.
0: Ik heb geen idee. Misschien wel, als je weer een blauwtje oploopt of het supergezellig is in de stad, dan... ja, je weet het nooit, hè, hoe het gaat lopen.
1: Nee, maar ga je dit weekend nog lekker uit?
0: Het was wel eigenlijk een beetje de planning om uit te gaan dit weekend. Ah. Ja, sowieso eigenlijk wel. Want ik heb vrijdagavond ga ik dus met het sportteam. Gaan we eten en daarna bowlen.
1: Ja.
0: Dus dat staat vrijdag op de planning.
1: Oké, waar gaan jullie lekker happen?
0: Wij gaan eten bij de pizzeria in Apron.
1: Welke van de velen? We willen het eten.
0: Ja. En ik zit elke keer dat ik denk, welke is het nou ook alweer? Volgens mij...
1: Ja.
0: En ik ga het gewoon even opzoeken. Ik kan het heel snel zien. Wij gaan eten bij de Crazy Italian.
1: Nou ja. Ja, heb ik ook gegeten.
0: Ja, ik had nog PBR voorgesteld. Of die andere. Je hebt er nog eentje zitten. Ik kom even niet op die andere naam, maar...
1: Een Crazy Italian. Ja, de pizzabodem is wel knetterhard, kan ik je vertellen.
0: Nou, dan heb je in ieder geval een
1: stevige bodem.
0: Stevige bite heb je dan.
1: Ja.
0: Ja, je hebt er nog wel een paar zitten, inderdaad. Die Bianco Ristorante, de pizzeria, heb je ook nog. Geen idee.
1: Keuzesreuze in Apeldoorn.
0: Nee, dus wij gaan daar eten en daarna naar de bowling toe. Dus,
1: oké, okay, maar geen afterparty nog bij het Zwitserterrein?
0: Weet ik niet. Ik denk dat we gewoon met het team in de stad zullen blijven. En dat we daar gezellig gaan hebben, okay. Gok ik.
1: Want dit weekend ook natuurlijk bij het Zwitserterrein nog een heel leuk feestje.
0: Vertel.
1: Nou, onder het mom van Duifkoffie en Bosbrand... is er nog een soort van release party van een nieuw album.
0: Oké. Okay.
1: Vanuit Hugo Duif. Samen met twee kameraden. En dan is er een release party waar wij lekker langs komen.
0: Nice. Maar Hugo Duif, en die heeft dan ook die brouwerij? Of,
1: Ja, in samenwerking met Bosbrand.
0: Ja, oké. Okay. Wij staan ook een rare vogel dan? Ja, sorry, ik moest hem
1: best wel.
0: Ja, flauw.
1: Dus nee, vanaf 8 uur bij het Zwitserterrein tegenover Soop... is iedereen van harte welkom.
0: Gezellig. Jij bent daar sowieso te vinden?
1: Ja, absoluut.
0: Gezellig?
1: Ik vind het wel gezellig, ja.
0: Ja, jij had een nummer aangevraagd. Die is hiervoor, denk ik.
1: Duif. Stadsduif.
0: Ik vind hem wel best. Control Alt Delict heet het album. Ik vind hem leuk.
1: Dit weekend allemaal naar Duif op Zwitserterrein tegenover Soop. Daarom Stadsduif.
0: Laat de vogel in je lossen.
1: Dank Duif.

0: Ja, ik
1: ben blij dat dit nummer gevlogen is.
0: Goed uitgevogeld.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik denk ik blijf even in de vogeltermen zitten.
0: Oh ja. Lekker hoog in de lucht, jij.
1: Ja. Maar ik weet niet wat ik beter vind, hoor. Duiven, stadsduiven of meeuwen? Ik denk dat ik toch liever de stadsduiven heb.
0: Ja, ik ook. Meeuwen die kraaien zo.
1: Ja, maar als je dan richting het westen van het land zit...
0: Ja.
1: Ik weet niet wat voor gemuteerde meeuwen je daar hebt. Maar die beesten die zijn echt huge. Ik heb wel eens gehad, toen was ik ook daar ergens... Ik weet niet, richting Zeeland volgens mij toen of zo. Ah, toen zat er een duif, die zat op mijn auto. Dat ik dacht van, wat zit daar nou op dat ding? Is dat beest nep of zo? Toen kwam ik dichterbij. Oh. Dat is een kleine vogel.
0: Ja, ze hebben ook een ander dieet, hè, de stadsduiven, dan de Veluwse duif.
1: Want?
0: Ja, nou, de Veluwse duif die eten gewoon lekker natuurlijke stofjes. En de stadsduif friet.
1: Ja. Zullen we nog even twee vogelnummers erin doen?
0: Ja.
1: Dan heb ik eerst een... Laat ik het anders vragen. Wil je eerst een... Zullen we groots beginnen of zullen we kleins beginnen? Ik denk klein, hè?
0: Van klein naar groot. Ik stem daarmee in. Ja.
1: We hebben hier een kleine vogel.

0: Blijft ook een mooi nummer dit.
1: Ja, een beetje saai. Ik wil wat uptempo. Ik wil een beetje feeststemming erin.
0: Ik heb ook nog dan in die zin deze vogel.

0: The Mockingbird. Maar ik heb eerst een andere vogel voor je.
1: Welke vreemde vogel?
0: Ja, dit is de eentje die ook wel eens leeg loopt. En als je denkt leeg loopt... Ja. Dan gaan we natuurlijk naar Ferry. De roze flamingo.

0: Ja, ben je hem al zat?
1: Niet zo'n beetje ook.
0: Zullen we nog één vogeltje doen?
1: Ja, welke?
0: Ik heb een trekvogel.

0: een trekvogel.
1: Trekken, trekkenvogel.
0: Een trekvogel.
1: Die heeft er wel trek in.
0: Ja, die heeft er wel zin in.
1: Nou ja.
0: Een trekvogel.
1: Die trekt ergens naartoe.
0: Weet je hoe die heet?
1: De kneu.
0: Dat klopt.

0: Dus Pieter, wat is de kneu?
1: Een lekkere trekvogel.
0: Dat klopt, de kneu is een trekvogel.
1: Die heeft altijd wel trek.
0: Trekvogel.
1: Trekken trek.
0: Ja, ik heb... We konden het toch niet laten. We hebben toch nog weer wat vogelnummers gevonden.
1: Ja.
0: Ik heb bijvoorbeeld deze, dat is een oudje.

0: En ken jij de familie Griffin?
1: Nee.
0: Van Family Guy?
1: Ja.
0: Peter Griffin, Lois Griffin. Stewie. Peter had ook zo'n nummer over een vogel. Weet je hem nog?
1: Nee.
0: Als ik hem aanzet, ga je hem 100% herkennen.

0: Bert.
1: Ja, Surfing Bird. En jij had er nog eentje?
2: Ja, van Prins S en de Geit. Die heeft ook een nummer over een eend.

0: de Duck. En als dat live wordt uitgevoerd, dan wordt altijd bij de tekst Geef me brood, bitch, de zanger van Prinses in de Geit bekogeld met brood.
1: Wat slecht.
0: Dan zijn er allemaal mensen die nemen allemaal keurige zakjes oud brood mee naar een concertzaal. En dan wordt de hele, het hele podium wordt bekogeld met oud brood.
1: Geweldig. Nou, dus Prinses en de Geit.
0: De Duck.
1: Nog eentje dan. Snap je hem? Eentje.
0: Zo slecht.

0: Dat.
1: Kwak.
0: Ja, die kwakte er zo in. Ja,
1: in het water.
0: Ja, gewoon in het water gevallen dit.
1: Niet moeilijk, nee.
0: Nee.
1: Water, water, ik zie je later.
0: Weet je waar ik meer zin in heb?
1: Nou?
0: Zoals Ian Asher zou zeggen, take me to the moon.
1: Geen eenden. Gewoon geen vogels in de maan.

0: Take Me To, of Take Me, oftewel To The Moon, van Ian Asher samen met Danny. Dus kwam vanuit de muziekredactie kwam deze weer naar voren.
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Lekker een drum and bass plaatje.
0: Ja, ik vind hem wat chill. Hij is nice.
1: Ja. Afgelopen weekend nog spontaan een mini drum and bass feestje gehad.
0: Jij?
1: Festivaletje, ja. Dat was echt een heel gek festival. Ik weet even niet hoe het heet, maar het was bij Utrecht Centraal.
0: Oké. Okay.
1: En ja, met professionele skaters erbij en een DJ-boot. En er werd zelfs nog vanaf een hoog gebouw naar het Beatrix Theater... werd er nog een groot koord gespannen. En
0: dat op dat koord
1: zat voor mij een dame. Die zat daar zo te balanceren van punt A naar punt B. Was aan het lopen.
0: Ik wil zeggen line dancing, maar dat heet anders. Dat heet...
1: Zip?
0: Ja, zoiets.
1: Zip something, ja.
0: Maar nice.
1: Ja, dat was een heel spontaan feestje. Ik kreeg nog even een uitnodigingetje. Dus dat was wel leuk.
0: Ja, ik heb ook wel van die feestjes gezien. Als ik wel lachen, dan... Dus Amsterdam of ook Utrecht, dat soort plekken ook wel is. Dat heeft Arme Verbuur ook wel eens gedaan. Dan heb je in één keer, kom je in een kruidvat binnenlopen of zo. En dan staat in één keer Arme Verbuur daar te draaien.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Of in een Ethos of weet ik wat, Vinkel. Dat je op het Centraal Station in één keer aanklopt. Dat er in één keer een mega DJ die staat daar gewoon te draaien. Ja, ik vind dat geweldig.
1: Ja, ik heb dat vorig jaar gehad, daar dus ADE op Amsterdam Centraal. Was er bij de Albert Heijn To Go, was er een rave.
0: Ja, toch geweldig.
1: Ja, leuk. Gezellig.
0: Ja, weet je wat daar bij ADE allicht ook een heleboel doorheen gaat?
1: Nou. Choisir la vie. Choisir un boulot.
0: Choisir une carrière. Choisir une famille. Heroïne. Choisir une machine à laver, des bagnoles.
1: Ja.
0: Dutch disorder. Heroïne. Even meerammen.
1: Even wat?
0: Even meerammen.
1: Knallen.
0: Komt-ie. Choisir la vie. J'ai choisi autre chose. Les raisons? Y'a pas de raison. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne.

0: denk ik.
1: Zoiets.
2: Zoiets. Het is natuurlijk Free Fall van Jekyll and Hyde. En je hebt natuurlijk ook nog deze daarvan in gymstijl. En dan...

0: Dit ken je wel, toch?
1: Ja, DJ Porny is so horny, come on hit the vibes.
0: Mooi, hè?
2: Ja.
1: Nostalgisch.

0: Ja, ik vind het wel, wel mooi, dit soort versies. Echt die oude jumpstijl terug.
1: Een beetje uplifting. Heerlijk, toch?
0: Ik zit te kijken of ik er zo snel nog eentje zie. Ik denk van, die ken ik ook nog. Maar dat valt me even tegen. Ja, dan ga je weer maar...
1: Het was ook een korte hype, hè?
0: Ja, oké, maar dan kom je nog wel dit soort dingen tegen. Maar dan ga je wat nieuwer. Dan zit je niet meer op die oude stijl.

0: Ja, ik hou het toch liever bij Jekyll and Hyde, als ik eerlijk ben.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Ik ken wel deze, en dat is dan weer een hele andere cel, van Gabri Ponte. Crusade. Blijft ook een mooie intro dit.

0: Crusade.
1: Lekkere banger.
0: Ja, toch?
1: Ja, toch.
0: Ja, verder heb ik eigenlijk niet heel veel te vertellen. Jij dan?
1: Niet zo heel veel.
0: Nee, val een beetje tegen.
1: Ja. Maar ook niet in de WK-stemming. Nee, je bent ook niet zo van het voetballen.
0: Nee. Nee, ik krijg af en toe dingen mee. Wat nu heel veel voorbij komt. Maar mijn social media's die Erlin... Of Erlen Haaland of zo.
1: Haaland, ja. Nou, dat is toch wel je straatjes toch lekker roeien.
0: Ja, dat soort dingen komen voorbij. Of dat met AI vermonden video's... dat hij schrikt van zichzelf in de spiegel.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is niet AI. Wel meer dingen. Die imitaties van hem. Ik vind hem zo mooi. Maar dan ook dat roeien.
1: Wow! Ja, maar hij schijnt ook gewoon een heel gek dieet te hebben. Dat hij ook gewoon bepaalde levers eet.
0: Ja, geen idee.
1: Maar dat er wel heel veel voedingsstoffen in zitten waar je u tegen zegt. Dus ja, dus dat zo haalt hij zichzelf een beetje op.
0: Pardon? Ja, ik hou me maar niet bezig mee. Dus weet je wat? Doe maar gewoon lekker muziek, dat gaat me veel beter af. Ik heb Alesso samen met One Republic. In Your Eyes.

0: Alesso, One Republic, In Your Eyes. Ja, we hadden het natuurlijk net over onze voetballer.
1: Maar ja, the one and only Erling Haaland.
2: Of hij het doet. In moet horen.
0: En dan roep je natuurlijk nu Kygo.
1: Ook een Noor.

0: ik blijf ook ten Benja voor Serizan.
1: Ja, ik blijf Kygo gewoon zo geweldig artiest vinden.
2: Roo!
1: Gewoon zijn stijl qua muziek. En, maar net wat je, als je bijvoorbeeld ook deze plan, Firestone. Hier. Gaan we iets door. Gewoon dat, die tune van Kygo blijft zo lekker, vind ik. Maar of deze stole de show van hem.

0: Ja, maar niet uit wat je aanzet van hem. Weet je, je blijft gewoon horen dat het Kygo is. Dat doet hij zo goed. Ja.
1: Je moet er wel lekker vrolijk van. Ja, hey, maar dat nummertje van de remix van het Noorse voetbalteam. Dat nou, staat dat ook gewoon echt officieel op de streamingsplatforms?
0: Ja, gewoon onder Kygo staat hij.
1: Wauw. Ja, toen ik het ik las het toevallig net even op het internet dat het zo was. Dat ze dat samen hebben geflatst.
0: Kygo heet hij.
1: Maar ik dacht gewoon van, dit is gewoon een random nummertje van wat gewoon op YouTube staat.
0: Nee, hij heet Kygo Yo en staat gewoon op de streamingsdiensten.
1: Nou, ga ik hem even downloaden. Ik vind het heerlijk.
0: Voor ons zit het op voor vanavond.
1: Ja.
0: Zometeen de vereniging. En voor de rest, volgende week zijn we er weer. Blijf wel lekker luisteren. Thanks voor het luisteren van vandaag. En wij gaan eruit met de Purple Disco Machine. Substitution. Fijne avond.
1: Op naar een feestweekend. En tot volgende week.
0: Tot dan.
1: Later.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige

situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden.

0: dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. For the love.

goedenavond. Welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De opening was van Laura Cox. Zij is 35 jaar geleden in Frankrijk geboren uit een Engelse vader en een Franse moeder. Sinds 2013 is zij gitarist en zangeres van haar eigen band, de Laura Cox Band. Het nummer Hard Blues Shot is een nummer uit 2017. Sash Jordan is een Canadese rockzangeres. Ze is geboren in Frankrijk in 1962. De eerste 3 jaar was ze woonachtig in Frankrijk en daarna is ze verhuisd naar Montreal. Het nummer Make You a Believer is een nummer uit 1992.

The White Buffalo, dat is de artiestennaam van Jake Smith. Een bariton uit Oregon, Amerika. Het nummer Oh Darling, What Have I Done? Is een nummer uit 2010.

Alice Bailey. Dat is een Engelse blues- en rockzangeres. En ze is tevens pianiste. Ze is actief sinds 2010. En in Engeland is ze geboren in Bristol. Een nummer Back to You. Dat is een nummer uit 2026.

Amy Helm, dat is een 55-jarige muzikante uit Amerika. Ze is de dochter van Lieven Helm. En dat was een van de leadzangers van The Band. En die kennen we natuurlijk weer vanuit de jaren 60, de begeleidingsband van Bob Dylan. Het nummer River of Love is een nummer uit 2018.

Rosanna Cash, dat is een 71-jarige Amerikaanse countryzangeres. Ze is de dochter van Johnny Cash. Het nummer Seven Years Ache, dat is een nummer uit 1981.

Dick van Altena, dat is een Nederlandse zanger, gitarist en componist uit de Betuwe. In 2017 is hij geridderd in de orde van Oranje Nassau. Voor zijn verdiensten in de muziek. Tussen 1977 en 2005 was hij nog betrokken bij de countrygroep Major Dundee. De vrouwelijke stem die u hoort in dit nummer, dat is van Tony Willet. En die kennen we natuurlijk van de Pussycats. Het nummer If It Turned Out To Be You is een nummer uit 2020.

Daniela Nicole is een 42-jarige Amerikaanse blues- en soulmuzikante. Ze is geboren in Kansas City in de staat Missouri. Het nummer Tug of War is een nummer uit 2026.

Monica Valli, dat is een Amerikaanse blues- en Americana-artiest. En ze komt uit Austin. Het nummer Turns Out It Wasn't Me, dat is een nummer uit 2026.

De Steelwoods. Dat was een Amerikaanse country en rockband uit Nashville, Tennessee. Opgericht in 2016. Totdat op 28 maart 2024 bandelid Wes Bayless bekendmaakte dat de stekker eruit zou gaan. En dat is ook zo gebeurd. Het nummer All of These Years is een nummer uit 2019.

The Woods, dat was een Ierse folk rockband. Opgericht door het echtpaar Gay en Terry Woods. En dat waren ex-leden van de Steely Span. Het nummer Old Ben is een nummer uit 2026.

Searcy, dat is een Amerikaanse rockduo uit Albany, New York. Het gaat om het echtpaar Melanie Kramer en Rich Libuti. Het nummer Little Phoenix, dat is een nummer uit 2026.

Eloy Youssef, die is in 1984 geboren in Utrecht, uit een Egyptische vader en een Nederlandse moeder. Tussen 2006 en 2022 was hij de leadzanger van Kensington. Unbind, een nummer uit 2025.

U luisterde naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De techniek was vanavond in handen van Mark Capelle. En mijn naam is Hans Vaas. We gaan eruit met een nummer van Leslie Craig, een Amerikaanse muzikante. Met het nummer Paper in Fire uit 2020.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Black and Blues.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
5: Het goede nieuws is inderdaad dat er veel nieuwe muziek uit is. En die ga ik voor je draaien. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. We beginnen in de States, waar we wel vaker beginnen. Deze keer met Chris O'Leary. Blue Color heet zijn album. Chris O'Leary is een oud marineveteraan en ex-politieagent. En daarnaast ook nog ex-muzikant van de band van Levon Helm, Barn Burners heet dat bandje van toen. Nu dus solo Chris O'Leary en zijn Blue Color. Daar ga ik Lady Luck van draaien. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Given Me the Blues was afkomstig van Harrell Davenport. Young Harrell heet het album. Hij is 19 jaar oud en net uitgekomen op het label van Little Village. Die brengen vaak veelbelovende artiesten naar voren. Harrell Davis heeft maar liefst 10 nummers zelf geschreven. 2 covers staan er op de cd. Excuus. Ja, we gaan die Harrell Davis denk ik nog veel vaker horen. Een man die houdt van traditionele blues is J.P. Reilly. I Need a Miracle.

Met prachtig mondharmonica-werk van Jason Ritchie en The Bad Kind. 13 Hours heet het nieuwe album en dat staat vol met songs over zelfreflectie. En daarvan draaide ik Tired of Trying. Ga ik volgende week nog wat van opzetten. Tenminste, als jij dat wil, laat het weten. Ed Wim Velderman. Snel door met Joe Bonamassa. We hebben er al de afgelopen weken wat aandacht aan besteed. En nu is hij officieel uit. The Spirit of Rory. Live from Cork. Ja, Rory Gallagher, wie anders. En voor wie is dat geen voorbeeld geweest als bluesgitarist? Joe Bonamassa. Dat was in ieder geval één van zijn fans, zeg maar. Rustig. En over rustig gesproken, who's that coming?

diegenen onder jullie die wel eens wat vaker luisteren naar Black and Blues zullen de stem herkend hebben. Inderdaad, het is John Primer. Hij komt nog wel eens een keer voorbij hier in de uitzending. John Primer, ja, was onlangs nog in Nederland. John Primer is behoorlijk op leeftijd, maar hij gaat de hele wereld rond en heeft nu een cd opgenomen met zijn vrienden. John Primer and Friends staat er zo mooi op de hoes. The Tribute to Teresa's Lounge. En dat slaat dan op de zaak waar vele bluesartiesten ooit begonnen zijn en dan wel in hun prille carrière eens hebben opgetreden en daarna kwam van het een het ander. Doen veel gasten mee, zoals Billy Brands, Bob Stoker, Mary Lane, Willie Buck, Carlos Johnson. En ja, goed, het lijstje is te lang om helemaal te lezen, als je het niet erg vindt. Dan over naar een talent weer, John Tavius Willis. Hij is van de traditionele akoestische blues, zoals ze dat eigenlijk voor de oorlog al speelden, voor de Tweede Wereldoorlog. West Georgia Blues, het zijn album en daarvan de titeltrack. Come.

0: All right, let's go home, boy.
1: De CD van de week.

van de week, King of the World. Nederlandse band, een van de beste Nederlandse bluesbands, denk ik, vind ik. The Raw Project heet het. En het werd deze week persoonlijk overhandigd en zelfs aan huis gebracht. Heel bijzonder, door de zanger en bassist van King of the World, Ruud Weber. Verder Stef Delbare op gitaar, Govert van der Kolm op keys, en hij zingt ook, en Marlon Pichel, moet ik zeggen, denk ik, op drums. En die zingt ook nog. Geweldige band, gaan al de hele tijd mee. Dit is volgens mij hun 9e album alweer. En ja, het ene album is toch mooier dan de ander. En dat komt omdat er eigenlijk uitstekende, continue kwaliteit is. The Raw Project van King of the World. CD van de week. Dus nog maar eens eentje van opzetten, toch? It's gonna take a lifetime.

Bracht van een live CD afkomstig van Torbjörn Riesiger en The Black Tornado. Live opgenomen het Hotel Cecil. En dat hotel dat ligt midden in het centrum van de prachtstad Kopenhagen. Ja, die Torbjörn heeft inderdaad een van de meest gewaardeerde bands bij zich van Denemarken. Overal zie je daar posters van optredens enzovoort. Het goede nieuws is trouwens dat hij naar Nederland komt met zijn band. En de live CD, ja, die staat op het punt van uitkomen. Ik kan niet altijd garanderen dat je al direct toegang tot hebt. Misschien nog even 1 of 2 weken moet wachten. Want ja, ik draai het liefst altijd al het nieuwste wat er aan gaat komen. En dan kan ik jou een klein beetje bieden de kwaliteit is van heel veel artiesten en cd's. En dan maak je uiteraard zelf je keuze wat je er verder mee gaat doen. Torbjörn Riesiger en The Black Tornado live at Hotel Cecil. Snel door hier met Black and Blues met de Trevor B. Power Band, Bobby Lane.

like a bull for a frame. He was mean.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Voor deze week zit het erop. Het is niet anders. We kunnen nog één track draaien. Ja, ik spreek me ook wel eens hoor. Wat heet? Wel eens te vaak. We gaan die CD nog maar eens draaien. Die net uit is van Oli Mac en High Rhythm. High Rhythm is eigenlijk een bekende, beroemde studio-sessiekant.

Sessie, muzikantengroep uit Memphis. Kijk, daar had je hem weer. Uit Memphis, Tennessee. En Ollie Mack is eigenlijk Ollie McDonald's. Ollie Mississippi McDonald's wordt hij ook wel genoemd. Heeft een eigen radioprogramma en is DJ. En daarnaast treedt hij op met veel akoestisch werk. Prima song om mee af te sluiten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Fijn dat je was. Geniet nog even van alles wat de radio nog meer te bieden heeft. En ik wens je een heel fijne dag. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.